0: तेरे जुल्मों से यू आर
1: Jalla Radio, Headlines.
2: Honderdduizenden hulpverleners zoeken nog steeds naar overlevenden na de aardbeving in Venezuela. 27 doden bij een zelfmoordaanslag en vuurgevecht in Pakistan. Taliban eist verantwoordelijkheid. Amsterdam verwelkomt morgen World Pride, het grootste LHBTI-evenement ooit, met een miljoen bezoekers en diverse feestelijkheden. Nederland geeft 2,7 miljoen vaten olie vrij om de hoge olieprijs te drukken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: कप
1: यू आर यू आर यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen hun boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw sound.

0: You are.
1: Jalla Radio, headlines.
2: Honderdduizenden hulpverleners zoeken nog steeds naar overlevenden na de aardbeving in Venezuela. 27 doden bij een zelfmoordaanslag en vuurgevecht in Pakistan. Taliban eist verantwoordelijkheid. Amsterdam verwelkomt morgen World Pride, het grootste LHBTI-evenement ooit, met een miljoen bezoekers en diverse feestelijkheden. Nederland geeft 2,7 miljoen vaten olie vrij om de hoge olieprijs te dukken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

दिल बना है शीशे का, पत्थर पे इसको मत फेंको।

जी देखो एक बार इस तरफ देखो, ये दीवाना है शीशे

0: Pujala Radio, de grootste van Nederland.
1: You are, depending on where you are.

0: एक कुड़ी फंस गई।
1: ओफो, ये क्या कह रहे हो?

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen hun boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeheist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Jelle Radio, headlines.
2: Honderdduizenden hulpverleners zoeken nog steeds naar overlevenden na de aardbeving in Venezuela. 27 doden bij een zelfmoordaanslag en vuurgevecht in Pakistan. Taliban eist verantwoordelijkheid. Amsterdam verwelkomt morgen World Pride, het grootste LHBTI-evenement ooit, met een miljoen bezoekers en diverse feestelijkheden. Nederland geeft 2,7 miljoen vaten olie vrij om de hoge olieprijs te drukken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: मालिक
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज। Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. De lidstaten van de VN hebben ingestemd om de termijn van VN-mensenrechtenchef Volker Türk met 4 jaar te verlengen. Ondanks kritiek van Israël, de Verenigde Staten en Rusland. Rusland bracht eerder een voorstel in stemming om Türks termijn met 2 maanden te verlengen. Dat werd weggestemd. Türks termijn zou in oktober verlopen. Rond 30:30 gisteravond was in delen van Nederland een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Sterrenkundige Lucas Ellebroek zag het fenomeen zelf bij Amsterdam en stelt dat het om een meteoor of ruimtepuin kan gaan. Mogelijk brokstukken van een oude satelliet. Het internationaal strafhof in Den Haag ontsloeg hoofdaanklager Karim Khan na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Zijn advocaat maakt bekend dat Khan zijn ontslag zal aanvechten. Volgens berichten stemden 82 van 152 lidstaten in New York voor zijn vertrek, waaronder Nederland en Frankrijk. Khan ontkent alle aantijgingen. Venezuela is nog niet klaar voor nieuwe verkiezingen, zei president Trump in het Witte Huis. Hij noemde de vooruitgang sinds de val van Nicolas Maduro meer dan 6 maanden geleden. Trump noemde vicepresident Delcy Rodriguez fantastisch en uitte optimisme over de economische situatie in Venezuela. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm, met maxima tot 29 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Dit is Ujala Live.
3: Ujala Live.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Rond half gisteravond was in delen van Nederland de vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Frankrijk vraagt het leger om hulp bij het bestrijden van de zware bosbranden in het zuidwesten van het land. Het internationaal strafhof in Den Haag ontsloeg hoofdaanklager Karim Khan na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Venezuela is nog niet klaar voor nieuwe verkiezingen. Dat zei president Trump gisteravond in het Witte Huis. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. De lidstaten van de VN hebben ingestemd om de termijn van VN-mensenrechtenchef Volker Türk met 4 jaar te verlengen. Ondanks kritiek van Israël, de Verenigde Staten en Rusland. Rusland bracht eerder een voorstel in stemming om Türks termijn met 2 maanden te verlengen. Dat werd weggestemd. Türks termijn zou in oktober verlopen. Rond 30:30 gisteravond was in delen van Nederland een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Sterrenkundige Lucas Ellebroek zag het fenomeen zelf bij Amsterdam en stelt dat het om een meteoor of ruimtepuin kan gaan. Mogelijk brokstukken van een oude satelliet. Het internationaal strafhof in Den Haag ontsloeg hoofdaanklager Karim Khan na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Zijn advocaat maakt bekend dat Khan zijn ontslag zal aanvechten. Volgens berichten stemden 82 van 152 lidstaten in New York voor zijn vertrek, waaronder Nederland en Frankrijk. Khan ontkent alle aantijgingen. Venezuela is nog niet klaar voor nieuwe verkiezingen, zei president Trump in het Witte Huis. Hij noemde de vooruitgang sinds de val van Nicolas Maduro meer dan 6 maanden geleden. Trump noemde vicepresident Delcy Rodriguez fantastisch en uitte optimisme over de economische situatie in Venezuela. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm, met maxima tot 29 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: सब कुछ उसी
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस. Rond half gisteravond was in delen van Nederland de vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Frankrijk vraagt het leger om hulp bij het bestrijden van de zware bosbranden in het zuidwesten van het land. Het internationaal strafhof in Den Haag ontsloeg hoofdaanklager Karim Khan na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Venezuela is nog niet klaar voor nieuwe verkiezingen. Dat zei president Trump gisteravond in het Witte Huis. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Ujala's Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag. Food, music, dance. Shop, market, culture, family entertainment. Taste. Bollywood vibes. And beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. In Gia Events Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest. Twee dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen vanwege verlies van vertrouwen door politieke aanvallen en geografische vooringenomenheid. Het land beschuldigt het hof van neocoloniale onderdrukking. Eerder verlieten Niger, Mali en Burkina Faso het hof. In Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel ebola-vaccin tegen de Bundibugyo-variant. In Congo en Oeganda zijn sinds april ruim 2500 gevallen vastgesteld, meer dan 1000 overleden. Bij succes kunnen 600.000 doses snel worden ingezet. Gisteravond rond 22:30 was een vuurbal te zien in Nederland, onder meer in Amsterdam en Arnhem. Het betrof een SpaceX-satelliet, Starlink 1541, die in de atmosfeer opbrak. Satellietdeskundige Marco Langbroek zegt dat het waarschijnlijk volledig is verbrand. Gisteravond in Doornenburg, Gelderland, zijn vissers over een fosforgranaat gereden. De granaat begon te roken en vloog in brand. Politie, brandweer en een explosievendeskundige kwamen ter plaatse. Er lag nog een andere fosforgranaat doordat het water laag staat. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm, met maxima tot 29 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny
7: Deol. Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
12: Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en

Brazzafest komt eraan. De super early bird tickets vliegen de deur uit en zijn bijna uitverkocht. Wacht niet te lang en score jouw tickets vandaag nog op brazzafest.nl. Ujjala Radio, Rato Din, 24 ghante lagatar, aapke liye doorgaati hai. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ann-Christopher Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Ann-Christopher Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Ann-Christopher Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op ann-christopher.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: are. Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Komende nacht is het helder met temperaturen tussen 3 en 9 graden. En morgen blijft het zonnig en kurkdroog met temperaturen tot 23 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: मत चलो।
1: यू आर
2: Jala Radio, headlines. Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen. Vanwege verlies van vertrouwen door politieke aanvallen en geografische vooringenomenheid. In Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel ebola-vaccin tegen de Bundibugyo-variant. Gisteravond in Doornenburg, Gelderland, zijn vissers over een fosforgranaat gereden. De granaat begon te roken en vloog in brand. Gisteravond rond 22:30 was een vuurbal te zien in Nederland, onder meer in Amsterdam en Arnhem. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment. Culture, food, music, dance and show. 10,000 party piers. 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment. Food plaza and lounge.
2: Let's go.
1: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar. Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizar, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netra, Umar en Squad met Umar, Rihanna en featuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wax Satvika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnier, Fardin en Vinay. Brasa Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilse Dance, Jazzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lonwakinaak, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasa Fest, get it now on brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.

0: Bel Betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ojala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ojala.nl.
1: Dit is het Ojala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. President Trump heeft een decreet uitgevaardigd om museumbezoekers in Washington te waarschuwen voor mogelijk onjuiste historische informatie. Het gaat om het National Museum of American History, onderdeel van het Smithsonian Institution. Er moeten tijdelijke borden komen die stellen dat de tentoonstellingen vernieuwd moeten worden voor accurate informatie. Er gisteravond rond 22:30 was een vuurbal te zien in Nederland, onder meer in Amsterdam en Arnhem. Het betrof een SpaceX-satelliet, Starlink 1541, die in de atmosfeer opbrak. Satellietdeskundige Marco Langbroek zegt dat het waarschijnlijk volledig is verbrand. In Oxford is de eerste proefpersoon in Gent met een experimenteel ebola-vaccin tegen de Bundibugyo-variant. In Congo en Oeganda zijn sinds april ruim 2500 gevallen vastgesteld, meer dan 1000 overleden. Bij succes kunnen 600.000 doses snel worden ingezet. Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen vanwege verlies van vertrouwen door politieke aanvallen en geografische vooringenomenheid. Het land beschuldigt het hof van neocoloniale onderdrukking. Eerder verlieten Niger, Mali en Burkina Faso het hof. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm, met maxima tot 29 graden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
0: Ojala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ojala Radio is er voor ons allemaal.
2: Dit is Ojala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ojala nog groter. Ojala Radio.

Twee dagen, duizenden smiles. Brazzafest. De super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Pak jouw voordeel en bestel vandaag nog via brazzafest.nl. Doe je toch? 40 pace.

uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

You are. Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Komende nacht is het helder met temperaturen tussen 3 en 9 graden. En morgen blijft het zonnig en kurkdroog met temperaturen tot 23 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. In Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel ebola-vaccin tegen de Bunibugio-variant. En gisteravond rond 22:30 was een vuurbal te zien in Nederland, onder meer in Amsterdam en Arnhem. President Trump heeft een decreet uitgevaardigd om museumbezoekers in Washington te waarschuwen voor mogelijk onjuiste historische informatie. Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen vanwege verlies van vertrouwen door politieke aanvallen en geografische vooringenomenheid. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén korte file op dit moment en die staat op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staat inmiddels alweer een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: तू जाने है तो
1: तू जाने है तो
2: यू आर उजाला रेडियो हेडलाइंस. In Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel ebola-vaccin tegen de Bunibugio-variant. En gisteravond rond 22:30 was een vuurbal te zien in Nederland, onder meer in Amsterdam en Arnhem. President Trump heeft een decreet uitgevaardigd om museumbezoekers in Washington te waarschuwen voor mogelijk onjuiste historische informatie. Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen vanwege verlies van vertrouwen door politieke aanvallen en geografische vooringenomenheid. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ujala presents the greatest voices of Bollywood, raga en rhythm ke saath, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattin en Nizam Waghi zijn ke saath. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, show. Remix. 10,000 party beats. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest, samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event. Brasa Fest. The Band met Kirin Kedar, Miss Unch, B-Tune, Steve, Diamonds met Avid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Expresso met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, S-Clusters met Sanjay Randhir, D-Wax, Satvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met

0: Ben Dansgroepen, Naj Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwan Kinaj, DJ Shahid and MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Ten westen van Bordeaux zijn 4 extra gemeenten ontruimd vanwege de natuurbranden. Het gaat om Saint-Médard-en-Jalais, Saint-Jean-d'Illac, Martignat-sur-Jalais en Saint-Aubin-de-Médoc, goed voor ruim 58.000 inwoners. In totaal zijn al 141.000 mensen geëvacueerd. De overheid zet 1.000 militairen in en vraagt automobilisten departement volledig te mijden. Forum voor Democratie opent binnenkort in Almere de Renaissance School, na een eerdere mislukte poging. De basisschool start met 10 leerlingen in groep 1 en hanteert gescheiden lesmethoden voor jongens en meisjes. De financiering is rond en het onderwijs is gebaseerd op de gedachte dat het oude Europa beter was dan het nieuwe. President Trump heeft een decreet uitgevaardigd om museumbezoekers in Washington te waarschuwen voor mogelijk onjuiste historische informatie. Het gaat om het National Museum of American History, onderdeel van het Smithsonian Institution. Er moeten tijdelijke borden komen die stellen dat de tentoonstellingen vernieuwd moeten worden voor accurate informatie. In Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel Ebola-vaccin tegen de Bundibugyo-variant. In Congo en Oeganda zijn sinds april ruim 2500 gevallen vastgesteld, meer dan 1000 overleden. Bij succes kunnen 600.000 doses snel worden ingezet. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het hele land vrij zonnig met temperaturen rond 22 tot 23 graden. Limburg mogelijk tot 25 graden. En matige wind uit het zuidwesten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Aan Christopher Uitvaart Verzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Aan Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel aan Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op aanchristopher.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: ई उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुने।
1: यू आर Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is gelukkig nog weinig aan de hand op de weg. Alleen wat vertragingen bij de grensovergangen. Zoals op de A1 Hengelo richting Duitsland. Daar bij de grens 10 minuten oponthoud. En dat geldt ook voor de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Ook daar 10 minuten vertraging bij de grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Komende nacht is het helder met temperaturen tussen 3 en 9 graden. En morgen blijft het zonnig en kurkdroog met temperaturen tot 23 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen vanwege verlies van vertrouwen door politieke aanvallen en geografische vooringenomenheid. In Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel ebola-vaccin tegen de Bundibugyo-variant. Ten westen van Bordeaux zijn 4 extra gemeenten ontruimd vanwege de natuurbranden. President Trump heeft een decreet uitgevaardigd om museumbezoekers in Washington te waarschuwen voor mogelijk onjuiste historische informatie. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.
1: Sharma ke najaan.

0: फिर क्या हुआ?
1: Live vanuit de hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40 jaar.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. 1 hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ujala's Brasa Mela Fest Indoor Summer Edition, Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by UTix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe.
3: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca, horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL, NL.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
4: You are, you are, you are.
5: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Forum voor Democratie opent binnenkort in Almere de Renaissance School, na een eerdere mislukte poging. De basisschool start met 10 leerlingen in groep 1 en hanteert gescheiden lesmethoden voor jongens en meisjes. De financiering is rond en het onderwijs is gebaseerd op de gedachte dat het oude Europa beter was dan het nieuwe. VN-chef Guterres is zaterdag in Syrië aangekomen. Het eerste bezoek sinds 2009. Hij spreekt steun uit voor een overgang naar een nieuw Syrië. De burgeroorlog kostte meer dan 500.000 mensen het leven en eindigde met de val van Assad in december 2024. Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een gebied bij de grens met Oekraïne. Een F-16 haalde de Shahed-drone neer, die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds mei raakten drones herhaaldelijk het luchtruim. Een Canadese stagiaire op het NAVO-hoofdkwartier in België is opgepakt op verdenking van spionage en criminele organisatie. Ze wordt verdacht van spionage voor een derde land. De vrouw is onder aanhoudingsmandaat geplaatst na doorzoekingen in haar woning en op haar werk. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het hele land ver zonnig met temperaturen rond 22 tot 23 graden. Limburg mogelijk tot 25 graden. En matige wind uit het zuidwesten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst te heen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio K. WhatsApp nummer her. Fool the vibes. Proef de sfeer. Razafest wacht op jou. De super early bird tickets zijn bijna weg. Wees er snel bij en bestel jouw tickets nu op razafest.nl. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.

0: You are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op de meeste plekken rijdt het prima door deze zaterdagochtend. Maar wel vertraging bij de Duitse grenzen. Onder andere op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Ook daar 10 minuten met 2 kilometer file. En in het zuiden van het land op de A76 Geleen-Aken. Daar bij de grens een kwartier op onthoudt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Live. Toe jana hai toch?
3: Ye hai Ujala Radio. Aapka favorite radio station, you are.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. VN-chef Guterres is zaterdag in Syrië aangekomen. Het eerste bezoek sinds 2009. Hij spreekt steun uit voor een overgang naar een nieuw Syrië. Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een gebied bij de grens met Oekraïne. Forum voor Democratie opent binnenkort in Almere de Renaissance School, na een eerdere mislukte poging. Een Canadese stagiaire op het NAVO-hoofdkwartier in België is opgepakt op verdenking van spionage en criminele organisatie. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de volgende wegen. De A1 Hengelo richting Duitsland bij de grenscontrole staat 10 minuten op onthoud. Dat geldt ook voor de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Ook daar 10 minuten vertraging. En de A15 tenslotte Nijmegen richting Gorkum. Voor knooppunt Del 8 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Met 10 minuten vertraging ook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Komende nacht is het helder met temperaturen tussen 3 en 9 graden. En morgen blijft het zonnig en kurkdroog met temperaturen tot 23 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment. Culture, food, music, dance and show. 10,000 party piers. 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment. Food plaza and lounge.
2: Let's go.
1: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar. Brazzafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brazzafest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, B-Tune, Steve. Diamonds met Abid, Hans Anupa. The Legends met Nizam, Ibu en Fazil. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajaram met Netra. Umer en Squad met Umer, Huyana en featuring Tira. Sujo met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Vex, Satvika. Sensation met Viresh. Saragama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sunnier, Fardin en Vinay. Brazzafest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Natch Nation, Dilse Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwakinak, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brazzafest, get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.

Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Ujala, Larehead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivali Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagje Dozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Ten westen van Bordeaux zijn 4 extra gemeenten ontruimd vanwege de natuurbranden. Het gaat om Saint-Médard-en-Jalais, Saint-Jean-d'Illac, Martignas-sur-Jalais en Saint-Aubin-de-Médoc. Goed voor ruim 58.000 inwoners. In totaal zijn al 141.000 mensen geëvacueerd. De overheid zet 1000 militairen in en vraagt automobilisten de plek te mijden. Indonesische reddingsdiensten zoeken naar een vermiste speedboot met 11 toeristen aan boord, van wie 5 Nederlanders. De boot vertrok vrijdagochtend vanuit Tanjung Unauna naar Marisa bij het eiland Sulawesi, maar kwam daar nooit aan. Rond 4:30 werd de boot als vermist gemeld, waarna een zoekactie startte die tot nu toe niets heeft opgeleverd. Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een grensgebied bij Oekraïne. Een F-16 haalde een Shahed-drone neer die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds mei raakten drones herhaaldelijk het Roemeense luchtruim. Chinese toezichthouders hebben Trip.com een boete van ruim 672 miljoen euro opgelegd, wegens misbruik van marktpositie. Het bedrijf beperkte de mogelijkheden van hoteluitbaters in hun prijsbepaling, wat consumenten schade. Trip.com accepteert de boete en belooft verbeteringen.
3: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het hele land vrij zonnig met temperaturen rond 22 tot 23 graden. Limburg mogelijk tot 25 graden. En matige wind uit het zuidwesten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Food, music, shopping, dansen en één groot feest. Dat is Brazzavest. De super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Mis het niet. En regel vandaag nog je tickets op brazzavest.nl. Doe jou die keur. Brazzavest.nl per Toegeriedlee. De super early bird tickets.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is al behoorlijk wat verkeer onderweg. Dat geeft op een aantal plekken vertragingen. Onder andere her en der bij de grensovergangen. Zoals op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitsland. Daar ook nog eens een kwartier extra reistijd. Verder valt op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Roosteren zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Er zijn 2 rijstroken dicht en dat kost je 10 minuten. De A15 Nijmegen richting Gorkum. Voor Wadenooien 10 kilometer file met een kwartier oponthoud. A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Heerde-Zuid en Vaassen 6 kilometer file met een half uur vertraging. En het is druk tenslotte op de N325 Duitse grens richting Nijmegen. Voor Nijmegen 4 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujala Radio.
3: Sangeet ka safar jari hai Ujala Radio par.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines.
2: Chinese toezichthouders hebben Twip.com een boete van ruim 672 miljoen euro opgelegd wegens misbruik van marktpositie. Ten westen van Bordeaux zijn 4 extra gemeenten ontruimd vanwege de natuurbranden. Rijkswaterstaat handhaaft sinds zaterdag het vrachtwagen- en touringcarverbod op de Merwedebrug bij Gorinchem. Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een grensgebied bij Oekraïne. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is al behoorlijk wat verkeer onderweg en dat geeft vertraging op de volgende wegen. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Rooster is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij.

Ujala Radio. Komende nacht is het helder met temperaturen tussen 3 en 9 graden. En morgen blijft het zonnig en kurkdroog met temperaturen tot 23 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Tejar hoja, sunvalo, ujala, larhe ujala brasa mela fest, indoor summer edition Den Haag me, food, music, dance, shop, market culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats, tu tejar hoja, aur jaldi se apan ticket khareed le, brasa fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center Den Haag me. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl.

Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical! 14 juli bestaat 14.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Het mooie seizoen gaat. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Ojala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: You are.
4: Dit is het Ojala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een boot met 11 Europese toeristen, onder wie 5 Nederlanders, wordt vermist voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi. De boot vertrok vrijdag en kwam niet aan op de bestemming. Tientallen reddingsteams zoeken naar de opvarenden. De omstandigheden op zee zijn lastig, met harde wind en golven tot 2,5 meter. Een Canadese stagiaire van Chinese afkomst is opgepakt op verdenking van spionage en deelname aan een criminele organisatie. Ze liep stage op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België. Veiligheidsdiensten hadden haar in het vizier en deelden hun bevindingen met de Belgische inlichtingendienst. Verdere details worden niet gegeven omdat het onderzoek nog loopt. Vanaf vandaag wordt door Rijkswaterstaat het vrachtwagen- en touringcarverbod op de Merwedebrug gehandhaafd. Er is een detectiecamera in de zuidelijke rijrichting in gebruik genomen. Later volgt nog een camera in de andere richting. Overtreders van het verbod kunnen een boete van €500 krijgen. En het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een grensgebied bij Oekraïne. Een F-16 haalde een Shahed-drone neer die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds mei zijn er vaker drones in het Roemeense luchtruim terechtgekomen. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag, staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
0: Ujjala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujjala Radio, aur Ujjala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujjala Radio.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ojala.nl.
0: Brassafest komt eraan. De super early bird tickets vliegen de deur uit en zijn bijna uitverkocht. Wacht niet te lang en score jouw tickets vandaag nog op brassafest.nl. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ojala Radio. Mail naar info@ojala.nl.
1: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Aan Christopher Uitvaart Verzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Aan Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Aan Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op aanchristopher.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: अभी उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुने।
1: यू आर Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is veel verkeer onderweg deze zaterdag. Er staat bijna 200 kilometer file in totaal. De meeste hebben gelukkig niet veel meer oponthoud dan zo'n 5 minuten. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kwartier extra reistijd. De A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht bij de wegwerkzaamheden. Daar is de rechte rijstrook dicht en dat kost je 20 minuten. Het is druk op de A50 van Arnhem naar Os voor knooppunt Ewijk en kwartier vertraging. En tenslotte staat er een auto met pech op de N325 Duitse grens richting Nijmegen. Voor Nijmegen 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

met Kirin Kedar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Dimes met Avid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay, Randhir, D-Vex, Satvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met

en dansgroepen. Naj Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwan Kinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super Early Birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Kortjarig, door jenemdien hè, door saalgren hè. Of ga je trouwen? Door wiva honne wel hè, door shadi honne wel hè. Ja, kisie ka moonne sanskar hè. Ujala Radio per vermaais aap dee sakte hè. 15 vermaais voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: www.ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Frankrijk zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van het land. Het betreffende vliegtuig kan 20 ton brandvertrager uitstrooien, vergelijkbaar met 2 blusvliegtuigen. Meer dan 141.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. De branden hebben al ruim 22.000 hectare verwoest en honderden gebouwen in de as gelegd. De Indiase minister van Onderwijs is opgestapt na wekenlange protesten door jongeren. Studenten eisten zijn vertrek vanwege gelekte examenopgaven, waardoor miljoenen studenten zouden zijn getroffen. De protesten vormen een groeiende uitdaging voor premier Narendra Modi. De minister zegt dat hij opstapt om te voorkomen dat tegenstanders misbruik maken van de onrust. 4 Nederlanders zijn in Indonesië gered na een schipbreuk. Hun boot was sinds gisteren vermist en bleek door het slechte weer te zijn gezonken nabij Sulawesi. De 13 opvarenden overleefden de ramptocht op een vlot. Ze maken het naar omstandigheden goed. De Indonesische kapitein van het vaartuig wordt nog altijd vermist. Hulpdiensten zijn nog naar hem op zoek. Vanaf vandaag wordt door Rijkswaterstaat het vrachtwagen- en touringcarverbod op de Merwedebrug gehandhaafd. Er is een detectiecamera in de zuidelijke rijrichting in gebruik genomen. Later volgt nog een camera in de andere richting. Overtreders van het verbod kunnen een boete van €500 krijgen. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag, staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
6: Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al, Aja. Brazafest, één festival, 2 dagen, duizenden smiles. Brazafest, de super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Pak jouw voordeel en bestel vandaag nog via brazafest.nl. Doe je toch?

उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए तोर खाती है और हाँ तू मांगेगा Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: You are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bijna 200 kilometer file in totaal. Veel files hebben hooguit zo'n 5 minuten vertraging. Maar op een aantal plekken is het toch goed mis. Onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Kerkdriel gebeurde een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging een half uur. De A16 Breda Rotterdam deed de wegwerkzaamheden voor Dordrecht een kwartier vertraging. A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein ook een kwartier oponthoud. Dan is het tenslotte ook nog extra druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Voor Malden doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Yes, dit is Ujala Radio natuurlijk. And we're back. We zijn eventjes weg geweest. We hadden eventjes vakantie. Maar we zijn terug met Stampot. En ik zit er natuurlijk niet alleen, want met mij hier aan tafel zit Leonie. Leo, hoe gaat het?
1: Hey,
0: goed. Hey, we're back.
1: We're so back, mensen.
0: Alsof we niet zijn weg geweest.
1: Nee, letterlijk.
0: Het is gewoon precies hetzelfde hier.
1: Ja, ik dacht ook, oh ja, zo ging het ook weer allemaal.
0: Ja. Want we waren een paar weekjes op vakantie natuurlijk.
1: Ja, jij was een paar weekjes op vakantie. Ik was gewoon hier, hè?
0: Direct vies geëxposed. Ja. En het is natuurlijk geen Stampot als we er niet met gestrekt been in gaan. Nee, we konden niet meer wachten, luisteraars.
1: Hey, we hebben content verzameld en onze app stroomde over. Dus het is tijd om daar even mee flink mee aan de slag te gaan.
0: We hebben tories verzameld, Leo. Ja. Nu is het de tijd dat je in de staat bent te leren.
1: We waren buiten en er zijn dingen gebeurd, hè?

0: En we beginnen deze uitzending met een hele gezellige. Sujal natuurlijk met zijn Chutney Blam. Leo, heb je ons in de Staatse muziek niet gemist?
1: Ja.
0: Of niet?
1: Weet je wel.
0: Ja,
1: ik word
0: toch?
1: Meteen weer helemaal vrolijk. Ik kon ook niet meer stilzitten. Het zonnetje schijnt buiten. Ik dacht, ja, dit is helemaal zoals het hoort.

0: Weet je wanneer deze muziek nog leuker is, ja?
1: Nou,
0: als het live is.
1: Oeh, ik voel de hint aankomen.
2: Hij is voor jou, vertel. Wat bedoel ik daarmee?
1: Iedereen weet het natuurlijk al. Wij zijn laat. Ja. Dus we kunnen niet meer bekendmaken.
0: Nee, we lopen achter.
1: We hebben niet de reveal kunnen pakken, helaas. Maar iedereen weet al natuurlijk dat Brassafest er aankomt. Ja. Eind augustus.
0: Is bijna.
1: Ik ben helemaal ready.
2: Ik ben zo locked in.
1: Nee, kijk, hier in Stamppot draaien wij natuurlijk onze Hindoestaanse artiesten natuurlijk. Mm-hmm. Wij supporten ze altijd.
0: Ja.
1: En hoe leuk is het om ze live te zien, Leo?
0: Nou, dat.
1: Hey, ik ga als fangirl daar voorin staan, hè. Ja. Gewoon eerste rij.
0: Ja, terecht.

0: En dit is natuurlijk Stamppot op Ujala Radio, Leo.
1: Mm-hmm.
0: En voordat we naar het volgende nummer gaan... zullen we het even bewaren, de irritatie van de week? Want het is geen Stamppot natuurlijk zonder irritatie van de week.
1: Nee, die moet wel tijdig in het programma. Maar...
0: Oké, we bewaren hem nog heel even.
1: Nog eventjes.
0: Oké, laten we eerst naar deze gaan van Mr. Black.
1: Let's go.

0: Oké, mensen. We zijn er dus eventjes niet geweest. Maar we hebben ons wel geïrriteerd.
1: Oh, en niet zo'n beetje ook, Leo.
0: We hebben ons geïrriteerd.
1: We hebben irritaties verzameld.
0: We hebben ook gediscussieerd met mensen over dingen. Dat kunnen we ook allemaal eventjes met jullie doornemen. Maar laten we beginnen met irritaties.
1: Ik kon het niet laten om er niet twee te hebben.
0: Nee.
1: Eentje was echt te weinig. Drie is te veel, toch? Want dan ben ik verbitterd als mens. Ja. Dus ik vond twee wel echt een goeie.
0: Ja, om mee te starten.
1: Gewoon om mee te starten, toch?
0: Ja.
1: Kijk, het is lekker weer, toch? Mm-hmm. Dus barbecue seizoen is begonnen. Mm-hmm. Deuren staan open. En iedereen die naar Koffie en Chai luistert, die weet dat wij nog geen horen hebben thuis.
0: Nope.
1: Die komen eraan, maar op dit moment hebben we ze nog niet.
0: Dus weet je wie er zijn?
1: Dikke vliegen.
0: Dikke vliegen en dikke, andere beestjes.
1: Dikke vliegen. En weet je wat nog het meest irritant is? Ze gaan de hele tijd zoomen, toch? En op een gegeven moment ben je boos en geïrriteerd. Yeah. En dan ga je die vliegenmapper zoeken. En dan denk je, ik ga nu dit ding doodmaken.
0: Yeah.
1: Nu is het klaar.
0: Yeah.
1: En dan ga je er achteraan rennen als gek. Alleen het probleem is, wij hebben zwarte tegels.
0: Ja. Yeah.
1: En zo'n stom beestje, zo'n hinderlijk beest, is ook zwart. Dus op een gegeven moment zie ik ze niet meer. En dan hoor ik ze alleen. En dan moet ik gaan zoeken waar dat ding... Heel hinderlijk.
0: Heel irritant.
1: Dus eerste irritatie is dat die domme dingen binnenkomen. Mm-hmm. En dat tweede is dat ik ze vervolgens ook niet eens meer zie.
0: Nee, ze zijn daar gewoon.
1: Hinderlijke
0: ninja
1: dingen.
0: Ninja undercover verstopt.
1: Oh.
0: En elke keer geef je het op. En wat komt terug? Die vlieg.
1: Maar de luisteraars met een donkere vloer, die gaan dit herkennen.
0: Ja.
1: Want die hebben dezelfde struggle.
0: Nou, wat ik dus thuis altijd heb, is ik heb lichtgrijze gordijnen. Dus als er muggen zijn... Die vallen helemaal weg tegen die gordijnen.
1: Oh.
0: Dat zie je ook niet.
1: Hetzelfde struggle.
0: Ja.
1: Je wordt ook vies gezet.
0: Ja, en dan hoor je het zoomen bij je oren en denk je, het moet dood, want anders ga ik niet slapen.
1: Maar een mug is dan erger
0: ja,
1: dan
0: die
1: een vlieg.
0: Ja, die kan echt schade aandoen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Die kan, ja, nee.
0: Ja, die moeten gewoon ook dood. Ja, heel erg dit, maar anders kan ik niet slapen.
1: Nee, dat is echt hinderlijk.
0: En die vliegen is ook vervelend, want je wil niet dat zo'n vies beestje op je eten gaat zitten of zo.
1: Maar weet je hoe vies vliegen zijn?
0: Ja. Waar die allemaal zijn geweest.
1: Vliegen chillen gewoon op poepen en zo, hè? Ja. Op straat. En dan komt dat in je huis.
0: Ja.
1: Weet je hoe smerig
0: dat is? Ik vind dat niet fijn.
1: Nee.
0: Nee, daar kan ik het echt niet lang over hebben.
1: Oké, dan ga ik snel doorpakken met mijn tweede irritatie.
0: Vertel die tweede.
1: Is ook een beetje milde irritatie, hoor. Ik kom nog niet voor het karakter van mensen en zo. Het zijn gewoon nog milde irritaties, toch?
0: Ja.
1: Maar mijn tweede irritatie is, dan zit je net op de bank, heb je eten opgewarmd. I know, heel erg slecht, straling en alles, ik weet het.
0: Nom.
1: Ik ga het toch lekker opwarmen, mag dit erom. Heb je net je eten opgewarmd, zit je voor de tv, serie staat op pauze, je hebt je drinkje, zit helemaal perfect toch?
0: Mm-hmm.
1: Serie aan, eerste hap en je eten is nog koud.
0: Oh, de teleurstelling.
1: Oh my god.
0: De teleurstelling die je dan te verduren krijgt, vreselijk. Ja, maar ook je haalt het uit de magnetron en dat bord staat aan de onderkant dan warm.
1: Ja.
0: Dus je denkt, mijn eten is warm.
1: Nee, maar het probleem begint als je daal gaat opwarmen of zo. Wat in de koeling lag, dat heeft gewoon even nodig.
0: Ja.
1: Maar dan denk je dat het goed warm is. En dan zit je eigenlijk op de bank, weet je wel, een lange dag al.
0: Helemaal ready.
1: Helemaal ready, je comfortfood en al. En dan is het niet warm.
0: Oh, en dan moet je weer opstaan en je was net comfortabel.
1: Ja.
0: En dan moet je weer wachten.
1: En ik ben ook echt iemand die mijn baat heet moet eten.
0: Mm.
1: Anders vind ik het niet lekker.
0: Ja, jij moet warm eten. Als het koud is, dan...
1: Dat vond ik heel hinderlijk. Is mij een paar keer overkomen.
0: Ja.
1: En ik leer niet van mijn fouten. As you can see. Dus
0: weet je, het ligt aan het eten.
1: Ja.
0: Je hebt niks misdaan. Het ligt aan het eten. Eet dat gewoon sneller warm moet worden, ja.
1: Precies. De magnetron moet gewoon beter zijn werk doen.
0: Ja,
1: het
0: moet gewoon warmer zijn. Ja, ja. En sneller ook graag. Ja, terechte irritatie.
1: Ja, toch?
0: Ja. Als je helemaal zin hebt in je eten en het is koud, naar.
1: Hinderlijk.
0: Heet.
1: Maar niet zo hinderlijk als die vieze beesten. Maar
0: nee, eens. Snap ik. Mijn irritatie is wel een beetje op het karakter van mensen.
1: Oei.
0: Of in ieder geval op hoe zij hun werk doen.
1: Leo gaat gestrekt been.
0: Ja.
1: Sinds wanneer?
0: Ja. Weet je, het is aflevering 1 van het nieuwe seizoen. We're here. Kijk. Ik snap dat mensen chat gebruiken voor alles. ChatGPT of Copilot of whatever je ook fijn vindt. Doe ik ook. Moet je doen. Maar om dan op mijn mail te antwoorden met een chat antwoord met de prompt er nog bij... is zo slordig. Hoezo zie je dat niet?
1: Maar,
0: hoezo?
1: Kijk, ik kan hierop wel inhaken. Ik heb precies dit net gehad.
0: Ja.
1: Maar soms gebeurt dat gewoon.
0: Ja, en dan is het een oepsie, I guess. En soms dan kopieert hij per ongeluk dat heel ding in plaats van alleen je antwoord. Maar in een werksetting waar je enige taak mailen is. Letterlijk, je baan is mail. Ja. En je doet dat niet goed, dan vind ik dat gewoon irritant. Ja, doe even die backspace. Check één keer wat je stuurt. Dat is toch normaal dat je dat doet?
1: Ik moet helemaal hoesten. Maar het kan soms toch misgaan?
0: Ja, het kan soms misgaan. En dan,
1: kijk, als iemand het één keertje doet, Leo.
0: Ja, oké, maar als je ook al zeg maar twee keer niet op mijn mail hebt gereageerd en reageer een keer, dan is het van chat.
1: Ja, oké, dat is wel lelijk.
0: Ja, dan ben ik vrij snel klaar. Ik heb niet geantwoord.
1: Heb je nog steeds niet geantwoord?
0: Nee, ik heb gewoon de info genomen die ik nodig had. Ik heb gelaten. Ik kan nu ook iets paddy terugsturen van beste en dan naam tussen haakjes. Dankjewel voor je antwoord. Toen dacht ik, nee, ik ga het niet doen. Ik ga het laten.
1: Wat goed voor jou, Leo.
0: Ja, maar ik vond het wel even irritant.
1: Je bent netjes gebleven.
0: Ja.
1: Ik vind dat heel knap van je.
0: Ja, het kostte wel veel kracht ook. Ik heb echt gezucht. Ik heb een rondje gewandeld en toen ben ik weer gegaan.
1: Oh, wat hebben wij toch zwaar bij Gensies.
0: Maar letterlijk, als je baan mail is, hoezo check je dan niet je mail?
1: Het kan toch gewoon een keer misgaan? Iedereen kan toch een oepsie-doepsie pakken?
0: Ja, I guess. Maar als je dan ook al niet zelf hebt nagedacht en dan over dat antwoord en dan ook nog... Ja, I don't know.
1: Oké, okay, in mijn defense, toen ik het vandaag deed, was ik wel echt met 30 mensen tegelijk aan het chatten.
0: Ja,
1: ik was echt op business. Het moest snel.
0: Ja, I get it. Maar als je baan mail is, ik vind het lastig.
1: Terechte irritatie wel. Je kan even double-checken, mensen.
0: Ja.
1: Oké. Zijn we even gekalmeerd weer?
0: We moeten even kalmeren.
1: Oké. Gezellig liedje dan maar.
0: Ja.

0: Jij had het net over met heel veel mensen tegelijkertijd chatten. En dat deed mij denken aan WhatsApp en hoe ik echt al, ik denk een maand, niet heb gereageerd op iemands bericht.
1: Oh, Leo.
0: Dus ik ben heel benieuwd naar jouw opinie. Vanaf wanneer kun je niet meer reageren? En moet je het laten?
1: Nu moet je het laten?
0: Ja, toch?
1: Een maand, Leo?
0: Ja.
1: Oh, wat erg.
0: Ja.
1: Maar dat is ook heel erg out of character voor jou.
0: Ja, het haalt me ook een beetje. Want waarom heb ik niet gewoon geantwoord? Maar snap je dat je soms aan je maxcapaciteit zit van dingen en mensen?
1: Ja.
0: En dat je dan alleen de prio's antwoordt en de rest laat je even?
1: Ik voel me wel gewaardeerd nu.
0: Ja, jij krijgt gewoon antwoord, uiteraard.
1: Ja.
0: Maar als je zeg maar niet op die prio-lijst staat en er komen telkens nieuwe dingen bij, dan blijf je onderaan hangen. En op een gegeven moment is het een maand later.
1: Oh, Leo.
0: Dat kan niet,
1: maar
0: toch?
1: Maar een maand is echt lelijk.
0: Ja, een maand is echt niet oké.
1: Je kan er ook niet meer van terugkomen. Sorry, ik had het druk.
0: Nee.
1: Dat kan niet meer.
0: Ik heb in mijn hoofd geantwoord, maar blijkbaar niet in het echt. Kan dat?
1: Nee.
0: Dat is ook lelijk, hè?
1: Dat kan je niet.

0: Nee, oké.
1: Is dit de eerste keer dat jij iemand ghost op deze manier?
0: Ja, ik denk het. In groepsapps ben ik sowieso best wel slecht om te antwoorden. Als andere mensen antwoorden, dan ja. Soms ga ik wel antwoorden, maar niet altijd. Maar dat vind ik anders.
1: Ik vind sommige groepsapps dus echt heel hinderlijk.
0: Ja.
1: Ik wilde eigenlijk gewoon uitgaan. Maar
0: met
1: dat gaat
0: zou
1: niet.
0: Je gaan? Met vrienden, met familie of werk?
1: Werk gebeurt nooit iets. Dus dat is oké.
0: Oké.
1: Dus heel soms is het, oh, we zijn gewijzigd van zaal. Of zo, zeg maar. Dat is wel handig om te weten.
0: Ja.
1: Maar niemand stuurt plaatjes of zo erin.
0: Mm, beter.
1: Maar je hebt ook een paar van die groepschat waar goedemorgen plaatjes worden gestuurd.
0: Ja.
1: Daar was ik heel snel klaar mee.
0: Oh, haat. Ik haat het.
1: Direct uitgegaan.
0: Ja.
1: En er zijn gewoon sommige groepschats waar je gewoon liever niet in wilt zitten. Echt. Ook als mensen
0: nu niet.
1: Vragen op. Dan worden er plannen gezet en wordt zo'n datumprikker gegooid, toch? Kan je welke dag kan je?
0: Ja, kan je stemmen.
1: Ik reageer nooit. Zeg maar.
0: Echt? Dat is lelijk.
1: Er zijn een paar waar ik gewoon... Ik wil ook geen activiteiten met ze doen.
0: Ja, oké. Oh, dat had ik laatst ook. Stuurde iemand zo'n activiteit. Dus ik zo half dat bericht openen, zeg maar. Op iPhone kan je het ingedrukt houden en kan je zien wat er staat zonder dat je het opent. Ik zo van, daar heb ik geen zin in. Ik ga dat niet openen.
1: Een maand later.
0: Ja,
1: het bericht
0: en dan ben je daar opeens.
1: Nee, er zijn echt een paar chats waar ik liever niet in wil zitten.
0: Nee, same.
1: Er is ook één vriendengroepschat.
0: Oeh.
1: Waar ik ook echt niet actief ben.
0: Oh.
1: Je kan me er net zo goed uithalen.
0: Oh. Je bent zo'n soms kijker, nooit prater.
1: Ja.
0: Ja.
1: Je krijgt bij mij alleen twee blauwe vinkjes.
0: Ja. Oh, daarover gesproken. Stel, je leest een bericht en diegene heeft gewoon die blauwe vinkjes aan en jij ook, dus je kan dat zien.
1: Ja.
0: Moet je dan meteen antwoorden of kun je het blauw laten en later pas antwoorden?
1: Hangt er van wat voor bericht het is. Als je echt iets moet checken, zeg maar, een datum of zo, dan kan je hem even blauw laten, toch?
0: Ja.
1: Met ik heb het gezien, ik ga
0: het
1: nu
0: uitzoeken,
1: checken.
0: En dan ga ik terugkomen op je bericht.
1: Maar je kan niet hoe gaat het en dan gewoon twee blauwe vinkjes laten. Oh. Dat is gewoon lelijk.
0: Ja. Oh nee, dat is. Hoe was je weekend? Gewoon blauw laten.
1: Blauw laten.
0: Oh. Nee, eens. Goeie.
1: Ik wandel soms wel en zeg maar, en dan heb ik het bericht getypt, maar dan heb ik niet goed op send gedrukt.
0: Mm.
1: En dan ben ik alweer heel snel weg.
0: Wat ik dus soms wel heb, is dan voorspelt hij zeg maar de woorden, toch? Als je aan het typen bent.
1: Ja?
0: Dan tik ik rechtsboven op het woord wat hij daar suggereert in plaats van op stuur. En dan staat er dus bla bla bla punt en dan het, weet je wel. In plaats van dat hij het heeft gestuurd.
1: Oh ja.
0: Dat is lelijk.
1: Ja, dat is lelijk.
0: Dat is lelijk.
1: Ja, lelijk is handig.
0: Ja, is lelijk.
1: Maar dat is per ongeluk toch?
0: Ja.
1: Dan kan je toch zeggen ja, sorry.
0: Ja, daar hoef je geen maand over te doen.
1: Oh. Dan denk je al in één dag, waarom heeft deze persoon niet gereageerd, man? Wat is dit?
0: Ja, toch? Dat is lelijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee.
0: Oké, maar nog één ding.
1: Oké.
0: Hoe lang mag een voice note maximaal zijn?
1: Nee, echt 15 seconden max.
0: 15?
1: Ja, daarna heb je me verloren, man.
0: Oh, girl. Oh, ik weet niet. Bij sommige mensen kan ik het heel goed hebben. En dan is het gewoon een soort podcast. En dan ga ik gewoon een beetje luisteren en zo.
1: Ja, maar die duren soms echt 20 minuten of zo.
0: Oh, maar dat is wel heel lang, hoor.
1: Dat vind ik te lang.
0: Dan ben ik ook het begin van je bericht alweer vergeten.
1: Ja. En dan, je moet op een gegeven moment toch ook reageren?
0: Ja.
1: Dat
0: maar
1: gaat
0: ik doe
1: niet
0: dat
1: mee.
0: Dan dus tijdens dat ik aan het luisteren ben, zeg maar, notes maken, meetypen. En dan uiteindelijk krijg je echt zo'n mega lang bericht terug met al mijn reacties op al jouw individuele punten die je hebt genoemd in je voice memo.
1: Maar dan verschillende voice notes, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh, ik zou meerdere korte beter vinden dan één hele lange.
1: Ja, toch?
0: Ja. Dat voelt
1: stuur
0: ook als minder.
1: Stuur mij 5 van max een halve minuut.
0: Maar
1: prima.
0: Dat is Gen Z mentaliteit, hè? Korte, korte dingen. Korte snippets, anders kunnen we het niet. Dit is gewoon real
1: onze
0: lengte.
1: Onze aandachtsboog is kort.
0: Het is gewoon een YouTube short of een reel van Instagram. Ja. Dat is het.
1: Ja, soms kijk ik die NOS stories toch? Als het te traag begint, dan ben ik klaar. Dan ga ik het artikeltje zoeken.
0: Ja. Oh, snap ik.
1: Dan duurt het te lang.
0: Ja. Dus dat over WhatsApp. Ik ga die persoon van de maand ga ik laten, denk ik.
1: Ja, want nu is het gewoon lelijk. Leo.
0: Ja, nu kan ik niet meer. Dit is niet goed voor mijn karma.
1: Denk even na over je karakter tijdens dit liedje.
0: Ja, ga ik doen.

0: En dit was mijn Nicola Gadileke. En dit soort liedjes ga je natuurlijk allemaal horen op Brassafest.
1: Ja.
0: Leo?
1: Ja. En weet je wat er ook gaat zijn?
0: Eten.
1: Lekker eten.
0: Het is geen stamppot als wij het niet over eten hebben.
1: Nou, dat. Het hoort er gewoon bij. Ja.
0: Het is echt erg.
1: Ja.
0: Hoeveel tijd ik besteed aan eten.
1: Denken aan eten, het maken van eten, het eten van
0: het
1: eten.
0: Het eten van eten.
1: Het kopen van eten.
0: Het is echt erg.
1: Ja, het plannen van wanneer ga ik eten.
0: Weet je, ik heb dus één geluk. En dat is dat ik nog een hele snelle metabolisme heb.
1: Dus ik kan veel en vaak eten.
0: Ik verbrand snel, nog zonder aan te komen.
1: Ja.
0: En ik weet dat op een dag dat gaat veranderen.
1: Dat gaat ophouden en je gaat vies gezet worden.
0: Ja. En dan ga ik mijn hoeveelheid haat die ik in een week consumeer moeten aanpassen.
1: Drastisch moeten aanpassen. Of je gaat heel veel moeten bewegen.
0: Ja, maar dat kan je bijna niet dag sporten.
1: Nee, dat hou je niet bij. Nee.
0: Dat is echt heel erg.
1: Ja.
0: Het is echt.
1: Tot die tijd maximaal profiteren.
0: Maximaal.
1: Maximaal. Alles echt. Eten wat je kan eten.
0: 12 uur honger, gewoon paas eten.
1: Ja. 's nachts honger, weer eten.
0: Ja.
1: 7 uur 's ochtends, weer.
0: Ja. Oh nee, ik heb wel echt lekkere dingen gegeten hoor. Zeker als je op vakantie gaat naar Azië.
1: Ja.
0: Dan eet je echt goede dingen toch? Het is echt lekker.
1: Wat was je lievelings? Heb je iets nieuws geprobeerd?
0: Ik heb wel nieuwe dingen geprobeerd, zeker in Korea. Mm. Want daar heb je kimchi en dat soort dingen, toch?
1: Oh, ja.
0: Die
1: gefermenteerde...
0: Gefermenteerde dingen.
1: Spicy iets.
0: Kool en dat soort dingen. Ja. Niet aan mij besteed. Wel geprobeerd.
1: Wel geprobeerd.
0: Toch?
1: Ja.
0: Doen het wel goed?
1: Ja.
0: En het lekkerste wat ik denk ik heb gegeten... Dat is gewoon fried rijst van een euro.
1: Ja.
0: Echt geweldig.
1: Ja. Zo ik kan veel... me ook voorstellen dat het fruit daar, het verse fruit, zoveel lekkerder is dan hier.
0: Zo lekker.
1: Ja.
0: En je hebt in van die Aziatische landen heb je zo'n hele goedkope bezorgdienst, toch?
1: Oh,
0: die allemaal eten bezorgt en drinken en boodschappen en ik weet niet wat allemaal.
1: Mm-hmm.
0: En je kon daar, ik had dus daar gewoon voor als ontbijt fruit besteld. En dan wordt het netjes gesneden in bakjes en al en zo.
1: Oh,
0: en
1: echt lekker.
0: Watermeloenbak voor 1 euro.
1: Oh, wat
0: zo
1: luxe.
0: Veel watermeloen dat je het niet opkrijgt.
1: Oh my god.
0: Zo lekker.
1: Oh, dat is echt wel lekker hoor.
0: Ik mis het echt.
1: Hebben ze daar ook veel toetjes? Gekke toetjes en zo? Of valt dat wel mee? Of zijn ze niet zo?
0: Ze hadden wel toetjes. En in waar waren Vietnam heette dus sommige toetjes heten roti.
1: Oh,
0: en dat was heel verwarrend in mijn hoofd.
1: Dat is heel verwarrend.
0: Ja. Dus op een gegeven moment vroeg een Nederlandse vriend aan ons. Ja, gaan we roti eten? En ik was van... Bro, waar heb jij roti gevonden? Ja. Zij liet me een foto zien. Ik zei, dat is geen roti.
1: Maar wat was het dan?
0: Het is een soort van kaneelbroodje-achtig ding, maar dan niet met kaneel.
1: Oh.
0: Maar ik kon niet plaatsen wat het wel was.
1: Oh.
0: Maar honestly, ik dacht dat ik voedselvergiftiging zou oplopen. Want het is gewoon aan de rand van de weg, weet je wel.
1: Ja.
0: Zo'n sketchy
1: kraampje. Maar ook
0: kraampje.
1: Die vliegen zijn al.
0: Uh-huh.
1: Ja.
0: Nee, maar dat heb zo'n propeller, toch?
1: Dat ze wegwaaien. Dat is
0: heel
1: zo
0: efficiënt.
1: Stom.
0: Maar wel efficiënt.
1: Ja, letterlijk.
0: Ja.
1: If it works.
0: It works. Nee, het beste is gewoon fried rijst kopen voor 1 euro.
1: Ja.
0: Geweldig.
1: Sowieso lekker, rijst. Ik kan altijd rijst eten, maar al helemaal daar.
0: Dat was echt geweldig. En het fruit dus inderdaad.
1: Mm-hmm.
0: Maar je had dus ook best wel veel soorten tropische fruit. Want we kennen Suriname dan, knippenachtige dingen en zo.
1: Oh.
0: En van die ster of pomster. Pommester?
1: Oh ja.
0: Ik weet niet hoe het. Ik weet niet.
1: Ik weet wat je bedoelt. Ik weet ook niet hoe het heet.
0: Nee, ik ga het aan mijn vader en oom nooit vragen in koffie en chai. Om het een keer te behandelen. Ik weet niet hoe het heet.
1: Maar, tropisch fruit. Graag bespreken.
0: Ik zag de plaatjes. Ik dacht zo, ja, dat wil ik. Klik, klik, klik, klik, klik, klik.
1: Jij in die app. Die ook.
0: Rekening 4 euro inclusief bezorgkosten. Ik dacht, oh,
1: oké. Okay, let's go.
0: Hele goede tijd gehad.
1: Ja. Dat geloof ik.
0: Maar in sommige opzichten zijn ze dus echt veel verder van die Aziatische landen.
1: Ja?
0: Ja.
1: Wat dan?
0: Heel weinig criminaliteit. Bijvoorbeeld echt? In Zuid-Korea en Japan.
1: Ja.
0: Maar je hebt ook geen privacy.
1: Nee, dus het is wel... dat is het andere uiterste. Ja. Ze hebben overal je gezicht op die cameraman. Je
0: precies.
1: Kan echt niks doen.
0: Maar het is wel super veilig.
1: Ja.
0: En super schoon en super
1: ook
0: efficiënt.
1: S'nachts.
0: Ja. Oh. Helemaal niks raars.
1: Heb je nooit gek aangekeken gevoeld of zoiets?
0: Helemaal niet.
1: Oh, wat chill.
0: En ze worden wel dronken, maar dan worden ze gewoon luid. Maar that's it.
1: Ja, dat zijn we hier ook gewend.
0: Ja.
1: Luide mensen.
0: Maar hier doen ze ook nog echt stoute dingen, zeg maar.
1: Ja, hier gaan ze ook nog dingen kapot maken, gewoon omdat het kan.
0: Ja. Maar zomaar goed. Rellen hinderlijk.
1: Ja.
0: Oh. Nee. Oh.
1: Zomaar rellen.
0: Nee, maar ja, echt superleuk.
1: Ja. altijd goed.
0: Oh, weet je wat het meest geavanceerde was wat ik heb gezien?
1: Nou.
0: De toiletten in Japan.
1: Oh my god.
0: Knopjes waar je
1: dat lijkt tegen me een uitdaging. Zit daar een handleiding bij dan? Ook nee. Gewoon openbare toiletten.
0: Voordat ik ging, had ik eerst Google Translate openstaan.
1: Oh, ja.
0: Om te kijken wat is. Want de symbooltjes begrijp ik niet altijd.
1: Nee.
0: Ze gebruiken de andere dingen dan dat wij hier gewend zijn.
1: Oh.
0: Dus het was lastig.
1: Je wilt ook niet zomaar iets... Nee. Laten gebeuren.
0: Nee, en het zijn niet een paar knopjes, hè. Het zijn echt 40 of zo.
1: Oh mijn god.
0: Je hebt echt opties.
1: Opties?
0: Ja. Als je dan net de verkeerde aantikt.
1: Ja, dan heb je een probleem.
0: Ja, dus het was echt Google Translate eerst langs. Oh, kijken wat was. En dan...
1: Meanwhile, in Europa heb je nog van die hurktoiletten en zo, toch?
0: Ja, godverdamme.
1: Maar in China volgens mij ook nog wel. Dat vind ik toch ruig. Dat ga ik niet. Ik kan dat niet. Ik vind dat echt heel grimmig.
0: Ik heb dat één keer gezien in India. I did not go.
1: Nee.
0: Nope.
1: Nee, it's not good. Nee.
0: Nee, maar in sommige dingen lopen ze echt voor.
1: Ja. En ze hebben lekker fruit. Good for them. Ik zou dan echt meer fruit eten. Ik eet te weinig fruit. Maar in Aziatische landen, meer.
0: Ach, zo lekker. Ik wil terug. Ja. Ik ga weer op vakantie. Doei, Stan.
1: Oké, dat was mijn laatste aflevering. We zien jullie over 2 maanden weer.
0: Nee, niet overdrijven.
1: Nee, we zijn hier gewoon steady. Ja. We zijn weer locked in.
0: We gaan wel naar het volgende liedje.
1: Oh ja, daar zijn we hier voor.
0: Het is geen podcast.

0: Dit is dus eigenlijk wel heel erg goed voor de mensen die de hele dag achter hun bureau zitten.
1: Je moet meedansen.
0: Gewoon
1: met dit.
0: Even meedansen.
1: Wij konden wederom niet stilzitten.
0: Heupjes los, alles horen kraken.
1: Handjes.
0: Is gewoon je workout.
1: Ja.
0: Gewoon een uurtje dansen, meedansen op het stamppot.
1: Wordt ook meteen blij van.
0: Ja.
1: Kan niet boos zijn met dit soort muziek aan.
0: Eigenlijk niet, hè?
1: Kan niet.
0: Nee. Nee. Superleuk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Weet je wat ook leuk is?
0: Nou.
1: Dat we even starten met een nieuwe categorie.
0: Oeh, krijgen we een nieuwe
1: vast item, zeg maar.
0: Wat gaat dit zijn in onze stamppot?
1: Ja, wat gaat het zijn? Wat gaat het zijn?
0: Ik vind dat het gaat zijn Jira. Weet je wat Jira is?
1: Nee.
0: Jira is komijnzaad. Wat is dat in het Nederlands? Ja, dat
1: komijnzaad?
0: Ja, dat is toch een woord in het Nederlands?
1: Ja.
0: Ja, dat is Jira.
1: Okay.
0: We gaan in onze stamppot Jira toevoegen.
1: Oké, let's go.
0: Let's go.
1: In de vorm van een nieuwe categorie, eerlijk antwoorden. Dus er gaat elke keer een vraag komen.
0: We gaan elke keer vies exposed worden, bedoel je?
1: En de ene keer gaat de een exposed worden, dan de ander. Soms allebei, soms zal het meevallen.
0: Oké.
1: Maar wel even meedoen als je luistert. Ook eventjes zelf antwoord geven op de vraag.
0: Oké.
1: Ja?
0: Oké.
1: Eerste vraag. Hoeveel foto's heb je op je telefoon?
0: Oh,
1: daarvoor moet je even diep in de archieven gaan. Eventjes die scroll pakken.
0: Laat mij mijn telefoon erbij pakken, toch?
1: Ja, pak die motion met die duim. Scroll helemaal naar boven.
0: Voor de mensen die een iPhone hebben.
1: Zoom uit. Je kunt heel ver uitzoomen. Dan gaat dat sneller.
0: Onder het woord bibliotheek staat hoeveel foto's je hebt.
1: Ja.
0: Ik wil het eigenlijk niet zeggen.
1: Ja, zeg het maar. Ik luister.
0: Ik heb 14.892 foto's op mijn telefoon staan.
1: Oh mijn god, dat is zo veel.
0: En dat
1: veel.
0: Is nog exclusief de video's die ik heb op mijn telefoon.
1: Oh.
0: En dat zijn er.
1: Dat zijn er ook heel veel, want jullie filmen echt heel veel.
0: Moment. Pardon.
1: Nee, ik film bijna nooit iets.
0: Dat zijn er 2293.
1: Wow.
0: Ja.
1: Dus dan zit je zeg maar op 17.000
0: dingen op mijn telefoon.
1: 17.000 dingen op haar telefoon. Dat is bizar.
0: Maar mijn autistisch brein weet precies welke foto's het zijn.
1: Ja.
0: En wat ik hier nog op mijn telefoon heb. En wat al is opgeslagen ergens.
1: Ja.
0: Ik weet dat.
1: Dus er is meer somewhere.
0: Ja, 100%.
1: Ja, en je kan ook precies vinden in de tijd waar het ongeveer zit in je foto's.
0: Ja.
1: Ja, je bent locked in.
0: Ja.
1: Ze heeft al die 17.000 items gewoon in haar hoofd ook.
0: Parate kennis, ik wil. Oké, hoeveel heb jij dan?
1: Voor mij valt echt heel erg mee.
0: Want nu voel
1: maar,
0: ik me
1: exposed. Ik heb mijn telefoon pas sinds 4 december 2024. Dus zeg maar anderhalf jaar. Een kleine 2 jaar heb ik die telefoon.
0: Oké.
1: En alles van daarvoor staat op mijn laptop of ergens anders.
0: Oké, maar dat is wel een ander verhaal. Want ik heb al, sinds ik geen flipphone meer heb, is dit alles.
1: Ja.
0: Ik heb gewoon alles constant meegenomen.
1: Ja. Dus bij jou is het alles. Bij mij is het zeg maar echt een stukje van 2 jaar.
0: Oké.
1: En dan heb ik 6600 exact.
0: Oh.
1: 6600 foto's / video's.
0: Dat is niet veel.
1: Samen. Dat is bizar. Toch? Want stel het is 2 jaar. Dat is dan iets van 3300 in een jaar. Is ongeveer 10 foto's per dag. Dat klinkt dan wel eens heel veel. Maar dan ben ik echt vaak op vakantie geweest. En dan gaat het snel.
0: Dan gaat het snel,
1: en sommige dagen doe ik niks. Want ik kom niet buiten. Behalve deze zomer. Maar goed. Dus het valt wel mee. Maar ik vind het ook weer heel veel.
0: Het klinkt wel als veel, hoor.
1: 6600 tegenover 17.000.
0: Ja, maar 17.000 sinds mijn 11e of zo.
1: Ja, maar had je toen ook al iPhone dan?
0: Ja. Oh. De hand-me-downs.
1: Oh ja.
0: Ja. Ik liep altijd 2 modellen achter, zeg maar. Oh nee, ik lieg. Ik heb ook nog een BlackBerry gehad ertussen.
1: Oh.
0: Ik denk sinds mijn 13e.
1: Oké.
0: Ja.
1: Oké, maar 13
0: toen
1: jaar?
0: Toen wij elkaar leerden kennen, op de eerste klas middelbare, had ik een BlackBerry.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja, oké.
0: Ja.
1: Ja, oké.
0: Maar echt, vanaf mijn 13e of 14e heb ik altijd iPhone gehad. Dus het is altijd meegegaan gewoon.
1: Ja. Dus iets van 12 jaar of zo?
0: Ja, zoiets.
1: Ah, oké. Iets meer dan 1000 foto's per jaar?
0: Dat is niet veel.
1: Dat is wel netjes.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Maar ik heb ook dus nog hele oude foto's.
1: Ja,
0: op mijn telefoon.
1: Foto's van vroeger heb jij.
0: Ja, ik heb heel veel babyfoto's en dat soort dingen.
1: Daarvan heb ik er denk ik 8 op mijn telefoon staan. 8.
0: Nee, mijn broertje was te schattig.
1: Ja,
0: ik
1: dat
0: moet
1: is
0: dat
1: waar.
0: Gewoon altijd bij
1: hij
0: me hebben.
1: Hij was echt heel lief.
0: Ja.
1: Maar jij was ook schattig. Maar hij was echt heel klein.
0: Hij was echt heel klein.
1: Ja.
0: In mijn hoofd is hij nog steeds heel klein, maar hij is niet meer klein.
1: In mijn hoofd is hij ook nog klein.
0: Ja, in jouw hoofd is hij echt nog 12 of zo.
1: Ja.
0: Echt van toen we elkaar leerden kennen.
1: Ja.
0: Dat is echt, maar jouw zusje dus ook bij mij.
1: Ja.
0: Dat is echt raar.
1: Dat is raar, hè?
0: Ja, zij laat als haar diploma heeft gehaald.
1: Ze heeft haar masterdiploma gehaald. Hoe bedoel je?
0: Wanneer?
1: Maar in mijn hoofd is ze ook nog niet oud. Ouder dan 13 of zo is ze niet geworden. In mijn hoofd.
0: Dat klinkt heel erg verkeerd.
1: Ze leeft nog. Ze doet het nog. Alles is oké.
0: Het wordt tijd voor een liedje.
1: Ja,
0: zeker. Zullen we naar deze gaan voor Roshana?
1: Ja.
0: Ja? Ook erbij natuurlijk.
1: Oeh.

0: Jouw koptelefoon doet me dus even aan iets denken.
1: Oh god.
0: En aangezien jij twee irritaties hebt gehad, pak ik er ook nog even eentje bij om af te sluiten.
1: Hoe begin je de irritatie met de vergelijking van mijn hoofd?
0: Het is specifiek je koptelefoon, niet je hoofd. Je hoofd heeft er weinig mee te maken.
1: Oké, dankjewel.
0: Ik was op werk in gesprek met iemand. En ik kwam zo aanlopen en hij ging helemaal tegen mij praten. En hij hield gewoon zijn koptelefoon op. Tijdens dat gesprek.
1: Nee.
0: Ik vind dat raar.
1: Asociaal?
0: Toch? Dat is toch raar?
1: Geen manieren?
0: Nee.
1: Hoe bedoel
0: je?
1: Het
0: was ook niet dat er veel ruis omheen was of voor de prikkels of iets.
1: Oh, maar...
0: Want dat zou ik wel snappen.
1: Maar sommige mensen hebben dat toch?
0: Ja.
1: Die moeten gewoon een koptelefoon ophouden.
0: Ja, maar er was niks.
1: Huh.
0: Dus waarom... Huh?
1: Nee, dit kan ik niet begrijpen. Anders dan gewoon...
0: Versta je mij nu? Hoor je wat ik zeg? Moet ik luider praten? Zeg maar wat...
1: Ja. Waarom zou je het ophouden?
0: Ja.
1: Ik probeer de man te verdedigen, maar...
0: Ja. Maar ik zie dit ook best wel vaak in de gym. Dan zijn mensen gewoon samen aan het sporten en hebben ze allebei gewoon oortjes in. Maar ze praten wel met elkaar.
1: Maar hoe hoor je elkaar dan?
0: Ja, dat snap ik dus ook niet. Of luisteren ze dan hetzelfde? Of zeg maar...
1: Dat kan nog wel.
0: Dat is wel cute, maar ja. Als je dan toch samen bent, dan ga je toch jappen?
1: Wij jappen.
0: Wij jappen gewoon de hele tijd.
1: We doen ook iets, maar we jappen ook.
0: Ja.
1: Ah.
0: Nou, een beetje raar, een beetje irritant, een beetje raar.
1: Ik vind het gewoon asociaal dan, want ik kan niks bedenken.
0: Nee.
1: Dus dan vind ik het asociaal, denk ik dan gewoon.
0: Ja, dat is wel een conclusie. Daar kwam ik ook mee.
1: Valid irritatie.
0: Ja.
1: Ik begrijp dat je deze nog even in wilde fietsen.
0: Ja, ik dacht, ik gooi die hier nog even in voor het vlak
1: We hebben
0: dit
1: natuurlijk lang niet kunnen bespreken met elkaar.
0: Ja,
1: we
0: precies.
1: hadden geen nationale radio tot onze beschikking.
0: We hadden niet allemaal mensen die nu geforceerd dit ook luisteren.
1: Ja. Zich geforceerd kunnen mee irriteren.
0: Ja, precies.
1: Oh, Leo.
0: Het zit er gewoon alweer op, hè?
1: Afsluiten.
0: Ja?
1: Wat zullen we doen? We hebben net naar de chutney mashup van Roshana geluisterd. Mm-hmm. Zullen we naar die van Rani Dattai gaan?
0: Ja?
1: Daarmee afsluiten?
0: Ja, leuk.
1: Alleen maar gezellige liedjes, man.
0: Ja, echt leuk.
1: Ik ben helemaal blij van. Ik heb nu al zo een zin in Brassafest.
0: Ja!
1: Koop je tickets
0: Kom
1: snel.
0: Allemaal, wij zijn er ook.
1: Nu zijn ze nog goedkoop.
0: Yes!
1: We like it cheap.
0: Voordat salaris gestort wordt, toch?
1: Ja. Doe even snel, toch?
0: Ja.
1: Dit was het alweer, onze eerste uitzending.
0: Ja.
1: Seizoen 3. Oh my god, we worden oud.
0: Gaat echt hard.
1: Damn.
0: Ja. Het is nu een peuter natuurlijk.
1: Ik vond het een waar genoegen.
0: Ik ook. Ik heb weer genoten.
1: Ik hoop onze luisteraars ook. Stuur appjes, stuur berichtjes.
0: Stuur content, stuur irritaties.
1: Als jullie irritaties hebben, jullie mogen het best met ons delen.
0: Deel dat. We kunnen het behandelen.
1: Anoniem delen weer met het publiek.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat is leuk. Okay. Doe dat.
1: Oké, we gaan het verzamelen, ja?
0: Ja.
1: Is goed. Dit was het alweer.
0: Ja.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week.
1: Dit was Stamppot op Bujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Raza Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Hey you!

0: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfood gerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood. Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater De Meervaart mee. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Safe BV. Al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV. South American Food Express BV. In Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag van ruim 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Dat is meer dan in 2024, toen het om bijna 410 miljoen euro ging. Het OM richt zich steeds meer op de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld. Ook wil het crimineel geld en goederen sneller afpakken. Een minderjarige jongen uit Barneveld is gisteravond overleden na een ongeluk met een quad in Kootwijkerbroek. Hij vloog tijdens zijn rit vermoedelijk uit de bocht. De jongen werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. Een tweede jongen, die ook op de quad zat, meldde zich bij de politie en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Frankrijk zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van het land. Het betreffende vliegtuig kan 20 ton brandvertrager uitstrooien, vergelijkbaar met 2 blusvliegtuigen. Meer dan 141.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. De branden hebben al ruim 22.000 hectare verwoest en honderden gebouwen in de as gelegd. 4 Nederlanders zijn in Indonesië gered na een schipbreuk. Hun boot was sinds gisteren vermist en bleek door het slechte weer te zijn gezonken nabij Sulawesi. De 13 opvarenden overleefden de ramptocht op een vlot. Ze maken het naar omstandigheden goed. De Indonesische kapitein van het vaartuig wordt nog altijd vermist. Hulpdiensten zijn nog naar hem op zoek. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag. Er staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
4: Het aftellen is begonnen. De super early bird tickets voor Brazzaville zijn bijna uitverkocht. Wacht niet tot het te laat is. Bestel nu jouw tickets op brazzaville.nl.

0: You Are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bijna 180 kilometer file in totaal. Dus dat betekent dat we best een drukke zaterdagmiddagspits hebben tijdens de vakantieperiode. Wat er opvalt is de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Voor Hardingsveld Giessendam is de rechterreis ook dicht. Er ligt daar rommel op het wegdek. De vertraging is een half uur. A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht bij de wegwerkzaamheden is de rechterreis ook dicht met een vertraging van 20 minuten. En een kwartier op onthoud heb je nog tenslotte op de A27 van Utrecht naar Almere. Bij Huizen, er gebeurde daar een ongeluk, maar de weg is vrij. En de vertraging, zoals gezegd, nog een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.

0: You Are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files met zo'n 5 minuten oponthoud, de meeste vertraging op dit moment op de A12 om te beginnen Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht. Hou rekening met 9 kilometer file met een half uur vertraging. A27 Breda Gorkum bij Werkendam een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht, vertraging 25 minuten. En het is ook druk op de A50 van Arnhem naar Os voor Ravenstein, een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag van ruim 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Een minderjarige jongen uit Barneveld is gisteravond overleden na een ongeluk met een quad in Kootwijkerbroek. Frankrijk zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van het land. En vier Nederlanders zijn in Indonesië gered na een schipbreuk. Hun boot zonk door slecht weer vlakbij Sulawesi. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: नमस्कार मैं हूं अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो तू जाने है तो।

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag, staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are Ujala Radio Headlines. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag van ruim 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Een minderjarige jongen uit Barneveld is gisteravond overleden na een ongeluk met een quad in Kootwijkerbroek. Frankrijk zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van het land. En vier Nederlanders zijn in Indonesië gered na een schipbreuk. Hun boot zonk door slecht weer vlakbij Sulawesi. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are just perfect.

0: Ujalas, Brasa, Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag, Food, Music, Dance, Shop, Market, Culture, Family Entertainment, Taste, Bollywood Vibes en Beats, Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, India Event Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Is jouw business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
8: Ujala Radio. You are. You are. You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. 6 Nederlandse vakantiegangers zijn gewond geraakt bij een kettingbotsing in Turkije. Ze zaten in een minibusje dat betrokken raakte bij het ongeluk. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste berichten verkeren ze niet in levensgevaar. De Nederlanders waren op vakantie in de regio Antalya, waar het ongeluk gebeurde. Door de start van de zomervakantie is het vandaag druk op veel Europese wegen. De ANWB meldt lange files in onder meer Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Vooral op routes naar populaire vakantiebestemmingen staat het verkeer vast. Automobilisten moeten rekening houden met flinke vertragingen. Op sommige plaatsen kunnen die oplopen tot meerdere uren. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag van ruim 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Dat is meer dan in 2024, toen het om bijna 410 miljoen euro ging. Het OM richt zich steeds meer op de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld. Ook wil het crimineel geld en goederen sneller afpakken. Frankrijk zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van het land. Het betreffende vliegtuig kan 20 ton brandvertrager uitstrooien, vergelijkbaar met 2 blusvliegtuigen. Meer dan 141.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. De branden hebben al ruim 22.000 hectare verwoest en honderden gebouwen in de as gelegd. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag, staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai dete hain via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द ग्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो
10: तुझे लगे ना नजरिया
0: दिस इज उजाला रेडियो योर साउंड योर फाइव Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio

0: Full the vibes. Proef de sfeer. Razafest wacht op jou. De super early bird tickets zijn bijna weg. Wees er snel bij en bestel jouw tickets nu op razafest.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

0: You Are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files worden nu korter. In totaal hebben we nog zo'n 100 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor knooppunt Amstel 10 kilometer met een klein kwartier vertraging. A2 Utrecht Den Bosch. Voor Waardenburg nog een kwartier op onthoud ook. De A16 Breda richting Rotterdam. Daar wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug. Hier is de rechterrijstrook dicht. De vertraging een half uur. En de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hi, this is Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
8: My name is Shah Rukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening.

De heerlijkste hits hier bij Ujana Radio. Heerlijke dhamaka, gana gana, om lekker van te genieten. Het leven is er vandaag om van te genieten. Het leven is een groot avontuur. Ik zou zeggen, geniet van de rit en voel je gelukkig. Want ja, geluk gaat niet over alles krijgen wat je wil. Nee, het gaat over genieten van wat er is. Ja, geniet van de heerlijke tonen hier bij Ujana Radio. Ik ben Amit Jairam en dit komende uurtje genieten we weer van de heerlijkste hits en de beste Ghana hier op Ujana Radio. De stem van Akasa staat hier geselecteerd op mijn playlist door Ghanakanam He Manmani.

0: यहाँ ले जाऊंगी मैं यारे सारी, बस कर ली मैंने ये मन मानी. Prachtig mooie song, heerlijke Ghana. Het is de stem van Akasa. Haar echte naam is Akasa Singh, geboren op 2 april 1994, maar haar artiestennaam dat is Akasa. En ja, ze is bekend geworden destijds met haar nummer Nagin samen met Ashita Gill. En haar debuut was in de Ghana Kitchemeri foto in 2016. Het kwam uit de film Sanam Teri Kasam. Ja, ze startte haar carrière ooit via reality shows. Ja, ik heb het dus over Akasa Singh, maar ze is bekend onder haar artiestennaam Akasa.
1: Sorry, sorry, kudia.
0: Ujana Radio, hey Sunwalo. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Geniet lekker van de heerlijke vibes hier bij Ujana Radio.

Ja, Aja Bajatu Bajatu, de stem van Arijit Singh. Prachtige, heerlijke feel good Ghana. Een Ghana om lekker van te genieten. En daar genieten we ook van vandaag. Ja, niets is zeker in het leven. Wat je vandaag hebt, kan morgen voorbij zijn. Dus ja, geniet. Geniet, blijf genieten en geniet zolang het kan. Ja, dat was daarnet de stem van Arijit Singh. En ook dit is de stem van Arijit Singh, maar dan uit de film Raja Natwarlal. Ja, in een bekende Ghana, organische naam heet Tere Hoke Rahinge.

Hol kan Gera, Bara Mehfouz Legehe. Ja, het is de stem van Arijit Singh, afkomstig uit de film Raja Netwar Lal uit het jaar 2014 alweer. Ja, dit is de tweede film waarin Imran Hashmi de hoofdrol speelt en die draait om het cricketspel. Ja, die eerste film, de Janet toch? Je weet wel om welke film dat gaat, dat was de film Janet. Ja, de film Raja Netwar Lal is het dus uit het jaar 2014. Ja, eigenlijk zou de film Shatir heten, maar uiteindelijk is het toch gekozen voor de naam Raja Netwar Lal. Ja, we genieten vandaag van de mooie momenten. Ik heb vandaag besloten om alleen maar te genieten. Ja, ik lachte gisteren, ik lach vandaag en ik lach morgen. En de reden is omdat het leven veel te kort is om jezelf gek te maken over dingen die het niet waard zijn. En in de tussentijd geniet ik van de mooie nummers die geselecteerd zijn op mijn playlist. Ik zeg mooi Ghana, groep Surat Ghana. Ghana om heerlijk van te genieten vandaag.

बड़ी खूबसूरत सॉन्ग, खूबसूरत गाना, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। Ja, ook in de categorie Oh God, One More Remix, maar wel een hele fijne mix. De stem van Armaan Malik samen met Shilpa Rao. Ja, film kan naam hem Mr. Mummy. Het is de eerste Hindi film die gebaseerd is op een mannelijke zwangerschap. Met in de hoofdrol Ritesh Deshmukh samen met Janilia D'Souza. En na de film Terrenal Love, Ho Gaya uit het jaar 2012, zijn ze 10 jaar later pas weer te zien op het scherm. Ik heb het over Janilia D'Souza en Ritesh Deshmukh. Ik zie ik, heerlijke Ghana, hier aan Dunya Ka Mashhoor, Hindustani Hit Radio. De stem van Badshah en Afsana Khan on the vocals.

Ja, heerlijke Ghana, de stem van Bacha samen met Afsana Khan on the vocals in deze Ghana Organa Kanam He Nasha. Ja, heerlijke Ghana. Ghana om even lekker in weg te dromen, eventjes lekker op te bewegen. Het is allemaal mogelijk vandaag hier bij Ujala Radio. Robhi, Apka Dost, Apka Entertainer Amit Jaram Kisat. De stem van Satya Tandon.

तो दीवाने दीवाने तेरे दीवाने हैं दीवाने। दिस टाइम फॉर यसर दसाए, बड़ी खूबसूरत लव गाना, हिलक लव सॉन्ग। Ja, gooi liefde rond alsof het confetti is en doe dat elke dag en zo ook vandaag. Alles is liefde hier zo bij Ujala Radio en zo ook vandaag op deze prachtige mooie dag. Geniet van elk moment, geniet van de mooie momenten, geniet samen. En samen genieten we van de mooiste nummers hier bij Ujala.

Ja, de stem van Pawandeep Rajan samen met Arunita Kanjal. Ja, een prachtig mooi nummer. Organica naam is Dilko. Prachtig mooie nummers die we geselecteerd hebben op onze playlist. Hier bij Dunya Ka Majur Hindustani Hit Radio Orwobi Amit Jairam Kesat. De stem van Nikita Gandhi, Darish en Arjun. Hier zo in één Ghana samengebracht. Organica naam Desiwa.

Ja, heerlijke feel good Ghana Ghana om lekker blij van te worden. En voor het geval je niet blij bent, leer te beseffen wat je hebt voordat de tijd je laat beseffen wat je had. En als je niet blij bent met wat je hebt, ja, wees dan blij met wat je allemaal gelukkig niet hebt. Ja, en dat gezegd te hebben, gaan we door naar de stem van Arijit Singh. Ja, een prachtige mooie stem in deze Ghana. Ru Jaga Doom.

Ja, prachtig mooi nummer. Weer Kamlia uit de film Rocky or Rani. Een prachtige film en ook een enorme hit Ghana die afkomstig is uit deze hit movie. Ja, die film werd uitgebracht in het jaar 2023. Maar oorspronkelijk werd het script geschreven in 2006. En Salman Khan zou dan de hoofdrol spelen tegenover Kareena Kapoor. Samen met Harmendra en Feroz Khan als die van hun vader. Maar ja, het was allemaal niet goed. En het had allerlei vertragingen. Het werd in de wacht gezet. En toen in 2015 werd het een nieuw leven ingeblazen. Het script werd enigszins gewijzigd. Maar ja, om verschillende redenen werd het opnieuw opgeschort. En vervolgens toen in 2018 werd hij weer uit de kast gehaald. Ook niet goed. En uiteindelijk kreeg Karan Johar het filmscript van Sohail Khan. Die dus het oorspronkelijke script had in 2006. Ja, en die veranderde het in een andere vorm. Een paar aanpassingen werden gedaan. En vervolgens werden Rocky Oraniki Prem Kahani uiteindelijk geboren. En oorspronkelijk zou die dus heten My Punjabi Nika. Ja, de islamitische Pathaan-familie uit de oorspronkelijke script, dat is dus verdwenen en is vervangen door een Hindoe-Bengaalse familie. Ja, ik heb het dus over de film Rocky Oraniki Prem Kahani. Ja, een enorme hitfilm. En ook de nummers zijn ook fantastisch.

Gamalala Tumko. Ja, prachtig mooi. De stem van niemand minder dan Aziz Kaur. Geboren op 26 september 1988. Ja, een bekende Indiase zanger. Ze heeft deelgenomen aan verschillende zingende reality shows. Waaronder Indian Idol en Awaz Punjabi. Ja, in 2021 werd haar nummer Rata Lumbia van Shersha met Tanik Bakshi een grote hit. Ja, die zou je zeker kennen, toch? Ja, en ook heeft ze vele prijzen gewonnen, waaronder 2 Filmfare Awards en een AIFA Award.

Ujala, Lad Ahead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding & Events in Almere, het eerste Indian Wedding & Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan & Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-4-4-2-1-5-3-3 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding & Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party piece, 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza and lounge.
1: Let's go.
0: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar. Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brasa Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ans, B-Tune Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netraj, Umar en Squad met Umar, Rihanna en featuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Vex Satvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnier, Fardin en Vinay. Brasa Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Naach Nation, Dilse Dance, Jazzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwaki Naach, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasa Fest, get it now on brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Staat 40 jaar.

0: boeken. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-18812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल ना info@ujala.nl।
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag op een synagoge bij Parijs. De arrestaties volgden nadat eerder deze maand een verdacht voertuig bij de synagoge in Sarcelles was gevonden. Volgens de Franse antiterreurautoriteiten houdt de zaak verband met islamitisch extremisme. Een aantal kleine Amerikaanse bedrijven stapt naar de rechter vanwege de nieuwe importheffingen van president Trump. Ze vinden dat de regering de handelswet uit 1974 onterecht gebruikt om tarieven op te leggen. De VS kondigde deze week heffingen van 10 tot 12,5% aan op goederen uit tientallen landen, waaronder de Europese Unie. Ook daar is kritiek op de maatregel. 6 Nederlandse vakantiegangers zijn gewond geraakt bij een kettingbotsing in Turkije. Ze zaten in een minibusje dat betrokken raakte bij het ongeluk. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste berichten verkeren ze niet in levensgevaar. De Nederlanders waren op vakantie in de regio Antalya, waar het ongeluk gebeurde. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag van ruim 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Dat is meer dan in 2024, toen het om bijna 410 miljoen euro ging. Het OM richt zich steeds meer op de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld. Ook wil het crimineel geld en goederen sneller afpakken. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag. Er staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio. DAB Plus के जरिए उजाला इस फन हेल नेलोंग तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए। Food, music, shopping, dansen en één groot feest. Dat is Brazzafest. De super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Mis het niet. En regel vandaag nog je tickets op brazzafest.nl. Doe jou die keur. Brazzafest.nl voor toegeriedle de super early bird tickets.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

Ja, hier zijn we dan weer. Met de aftrap van weer een nieuw uurtje Ujala Radio. Arbobi Amit Jairamkizad. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Zorg ervoor dat je met een glimlach op je gezicht de dag doorbrengt. Ja, het zorgt ervoor dat je dag niet alleen maar sneller gaat. Maar dat je ook intens geniet van alle mooie dingen op deze dag. Ujala Radio, Dunya Kamashur, Hindustani Hit Radio. Arbobi Amit Jairamkizad. Ja, ik zie heerlijke Ghana en de beste hits, ook speciaal vandaag geselecteerd.

क्यों आज कल नींद कम ख्वाब ज्यादा है? Ja, nींद कम, weinig slaap en veel dromen. Ja, ik kan het niet met elkaar combineren hoor. Maar ja, slapeloosheid, ik herken dat wel. Dat je zo moe voelt, dat je zo moe bent en toch niet kan gaan slapen. Ja, sommige mensen die lijden zo aan slapeloosheid dat ze zelfs tijdens het werk wakker blijven. En ja, dan weet je toch echt dat je slapeloos bent. Ja, dat je het gevoel hebt dat je liters Red Bull hebt gedronken, waardoor je een paar weken niet kan gaan slapen. Maar ja, die combinatie slapeloosheid en veel dromen, ja, dat gebeurt alleen in de liefdesverhalen. In ieder geval, je hoorde daarnet een remix, Ghana. Organa kanamra ha kyu aje kal ninde kam orghwabe ziada he. Was uit de film Wollum her uit het jaar 2006, destijds gezongen door KK. Ujala Radio he, sunwalo meho amijeram, waar je ook bent. Ik hoop dat je geniet van je dag en ik hoop dat je een brede glimlach op hebt.

चुप चुप के चोरी से चोरी, फिल्म का नाम है बंटी और बबली uit het jaar 2005. Ja, als ik deze film zo voor me haal, moet ik als eerste denken aan Abhishek Bachchan samen met Rani Mukherjee. Ja, een topcombinatie. Maar het schijnt dus dat Hrithik Roshan als eerste de rol kreeg aangeboden voor de rol van Bunty. Maar ja, hij herinnerde zich de rampzalige Mutsi Dosti Karogi uit het jaar 2002. En hij stelde als voorwaarde dat hij de film zou maken als deze werd geregisseerd door Yash Chopra of Aditya Chopra. Ja, toen dachten ze, laat maar. We vragen het gewoon aan Abhishek Bachchan. Ja, hij werd vervolgens benaderd. En ja, we weten hoe het is afgelopen. Hij heeft vervolgens de rol geaccepteerd. En ja, ook Amitabh Bachchan, die zag je eventjes in deze film. En dat was de eerste verschijning samen met zijn zoon Abhishek in een film. Ja, dat was dus de film Bunty or Bubbly, alweer heel wat jaren geleden. Uit het jaar 2005. De stem van Shreya Ghoshal uit de film Pushpa to the Rule. Ja, nog eventjes een Bollywood song. Daarna heb ik een mooie soul Ghana voor jou in petto. Ja, wie dat gezongen heeft en welke Ghana dat is, dat laat ik nog eventjes in het midden.

बेमिसाल गीत खूबसूरत गाना अंगारों का अंबर सा लगता है मेरा सामी द गेवेल्डिग स्टेम फॉन श्रेया घोषाल आउट द फिल्म पुष्पा. Ja, Pushpa to the Rule, om volledig te zijn, uit het jaar 2024. Ja, ik had het zojuist gezegd, ik heb een mooie soul-gana voor jullie in petto. Ja, en van wie dat is, dat liet ik eventjes in het midden. Maar ik kan nu alvast verklappen. Het is de stem van niemand minder dan Indroneel. Ja, mooi nummer. BBC, Derde Kaalem.

Ja, prachtig mooi. En Bemisal Giet, groep Surit Ghana. De stem van Indroneel. BBC Derdeka Alam. Tumuje Dedo Apenegam. Ja, prachtig mooi gezongen. Is afkomstig uit de film Babul uit het jaar 2006. Ja, en destijds gezongen door Kunal Ganjawala. Ja, je hoort de mooiste nummers en de heerlijkste hits hier bij Ujala Radio. En straks heb ik nog een Soul Ghana. Ja, in de tussentijd was ik een beetje aan het rondsnuffelen. Toen dacht ik van, hey, deze kan ik er ook wel even ingooien. Maar die parkeer ik nog eventjes. Eerst gaan we naar de stem van Arijit Singh. Uit de film Chandu Champion uit het jaar 2024. Ik heerlijke Dhamma Kagana.

Ja, geloof of geloof niet, maar geloof altijd in de liefde. Ja, zo is het toch? Ja, uit de film Ishke Wishke Rebound, organische naam heet Ishke Wishke Pjare Vjare. Ja, en is een vervolg, denk ik. Ik weet het niet zeker, maar is een vervolg op de film uit het jaar 2003, Ishke Wishke. Ja, ik zei daarnet, we zaten zojuist in een heerlijke soul vibe, de stem van Indra Neel. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga nog een soul Ghana erin gooien straks. Ja, de stem van Nadeem Khan heb ik hier zo op de playlist in een live opname. Ja, een live opname geeft toch altijd wel wat meer warmte. En is toch wel een stuk intenser omdat het helemaal echt is. Het

aan. Heerlijke Punjabi flavor. Organic naam heet Jogi. Ja, de stem van Goldie Sohel. Ja, we blijven een beetje in die Punjabi sfeer. Dit keer de stem van Bacha en Diljit Dosanjh. Is afkomstig uit de film Crew. Organic naam heet Naina.

0: Out all ding. Subha al sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, shop. Remix. 10,000 party beats. 2 days and two areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza and lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.

met Kirin Kidar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Dimes met Avid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, S-Closer met Sanjay, Randhir, D-Wax, Sadvika, Sensation met Viresh, Saregama Records Crew met Rosh.

0: Dansgroepen: Nudge Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwan Kinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie: Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca, horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL, NL.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
0: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling: de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are. You are. You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een botsing tussen twee bussen in Syrië zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 30 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen Damascus en Deir al-Zor. Volgens de Syrische staatsmedia botste een bus met medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst op een bus met passagiers. De oorzaak wordt nog onderzocht. De weersomstandigheden bij Bordeaux zijn iets gunstiger voor de bestrijding van de grote natuurbranden daar. Toch blijven de autoriteiten alert. Uit voorzorg zijn opnieuw 57.000 mensen geëvacueerd. Sinds het uitbreken van de branden moesten in totaal al 167.000 mensen hun huis verlaten. Volgens de Franse regering is Bordeaux zelf voorlopig niet direct in gevaar. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag op een synagoge bij Parijs. De arrestaties volgden nadat eerder deze maand een verdacht voertuig bij de synagoge in Sarcelles was gevonden. Volgens de Franse antiterreurautoriteiten houdt de zaak verband met islamitisch extremisme. 6 Nederlandse vakantiegangers zijn gewond geraakt bij een kettingbotsing in Turkije. Ze zaten in een minibusje dat betrokken raakte bij het ongeluk. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste berichten verkeren ze niet in levensgevaar. De Nederlanders waren op vakantie in de regio Antalya, waar het ongeluk gebeurde. En dan het weer. Vanuit het noordwesten meer bewolking en in het noorden kan daar vannacht een bui uitvallen. Het kwik daalt dan naar 15 tot 19 graden. Morgen regen en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het dan maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is
7: Imran
6: Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shahrukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Brazafest komt eraan. De super early bird tickets vliegen de deur uit en zijn bijna uitverkocht. Wacht niet te lang en score jouw tickets vandaag nog op brazafest.nl.
13: Uw woon.
6: woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

यहाँ ये हॉट वे क्लासिकर्स, दिल है कि मानता नहीं एंड तुम्हें अपना बनाने की कसम. या daarmee openen wij dit uurtje met de stem van Kesari. Ja, Kesari van de formatie Chic en hij brengt met zijn stem een prachtige mooie belofte tot leven, namelijk een liefdesverklaring die verder gaat dan woorden. Ja, ik blijf erbij, dit is geen normale romantische Ghana. Het is een vurige wens om voor altijd samen te zijn. Het is een Ghana dat je meeneemt naar een tijd waarin liefde nog een plechtige belofte was. Ja, prachtig mooi gezongen. En prachtig mooi, de stem van Kesari van de formatie is Chic. Ja, welkom bij Ujala. Welkom bij Dunya Kamajur Hindustani Hit Radio Arwobi Amit Jairam Kesat. We genieten van de beste hits en de heerlijkste Ghana. En ik hoop dat je vandaag je glimlach opzet en dat je positiviteit verspreidt waar je ook komt vandaag. Ja, neem ons in ieder geval met je mee en zet je volume lekker een beetje luid.

Ay. Laat je zorgen los. Dans of niemand je ziet. Want in deze Ghana draait het niet om perfectie. Draait het ook niet om morgen. Maar gaat het om nu. En het feest en de vrijheid om even dronken te zijn. Op de muziek van het leven. Ja, je kan wel zeggen dat het een beetje een levenslied is in deze film. Komt uit de film Didipjaar de 2. Ja, en dat is de stem van Yo-Yo Honey Singh in deze heerlijke feestknaller. Ja, met onder andere Ajay Devgan in de hoofdrol. En deze film, althans de trailer, werd gereleased op 14 oktober 25. Ja, Ajay Devgan speelt onder andere in deze film. Maar aanvankelijk was ook Anil Kapoor gevraagd. En hij was gevraagd om de personage van Rakulpreet Singh te spelen. Maar hij stapte uit de film door ja, schemaproblemen. Agendatechnisch was het allemaal niet te combineren. Dus ja, daardoor zie je Anil Kapoor niet

मेरी जान भी तो मैं ये सजदा करूं। बेमिसाल गीत, खूबसूरत गाना, क्या मेरी याद आती है, हंसाती है, रुलाती है। Ja, het is een prachtige gana. Het is een beetje emotioneel. Draait om gemis, draait om liefde natuurlijk. En ook om prachtige, mooie herinneringen die blijven hangen. Zelfs als de persoon dat misschien niet meer doet. Ja, Kya Meri Yaad Aati Hai. Prachtige, mooie hits. Prachtige, mooie gana. En dat was de stem van Vishal Mishra. En komt uit de film Skyforce. Ja, ook een van de movies uit het jaar 2025. En deze movie is geïnspireerd op de eerste luchtaanval van India op een Pakistanse luchtbasis in de oorlog van 1965. Ja, dan weet je ongeveer waar het over gaat. Ja, de mooiste gana en de beste hits. Altijd hier bij Ujjana.

Ja, wanneer jouw aanwezigheid zelfs de donkerste nacht op laat lichten, ja, dan weet je dat liefde geen bestemming is, maar een zekerheid is. Ja, tum se better, tum se piara, er is echt niemand, maar dan ook echt niemand zoals jij. Ja, filmkanaam heet Sunny Sanskariki Tulsi Kumari. Ja, een heerlijke Ghana was dat, een heerlijke romantische Ghana. En dat brengt ons nu ineens naar de film Param.

Ja, het is een energieke partytrack uit de film Param Sundari. Prachtig mooi was dat gezongen door Vishal Dadlani en Parvati Meenakshi on the vocals in deze heerlijke Ghana. Ja, een heerlijke Ghana was dat. Het laat je even los en je voelde even dat gevaar. Die danger uit de film Param Sundari. Ik zeg mooi mooi Ghana, goed zo het Ghana. Hier Andunia Kamajur, Hindustani Hit Radio, Arbobi Amit Janam Kisat.

Ja, soms houdt liefde niet vast, maar laat het los. En niet omdat je minder bent, maar omdat je te veel bent. Ja, Tumere Nahue Nasahi. Ja, een prachtige, heerlijke Ghana die je hoort hier zo bij Ujala Radio. Ja, een prachtige, mooie Ghana die zegt: het hoeft niet perfect te zijn om echt te zijn. En zo is het toch? De heerlijkste hits en de beste Ghana. Ghana die je aan het denken doet zetten. En Ghana die je eventjes laat zweven en laat dromen. Ja, zo ook deze heerlijke Ghana. Organica naam heer Ratabhar. En komt uit de film Didip

Ja, ook weer zo'n romantische track uit de film Didi Piardé. Ja, Ishke Hua Jode Khamene Goedeko Teri Akome. Ja, dat was de stem van Aditya Rikhari samen met Payal Deel, haar filmkanaamra Didi Piardé. Ja, ook weer zo'n hitmovie uit het jaar 2025. En voor mij is het al een hit, omdat al die nummers, al die mooie Ghana die in deze film zitten, toch wel voor mij een

deze mooie melodie. Want ja, deze gana gaat over liefde die je helemaal raakt en verandert. En laat zien hoe sterk gevoelens kunnen zijn als je echt, maar dan ook oprecht van iemand houdt. Ja, daarom zeg ik ook altijd, echte liefde raakt je zo diep dat je nooit meer dezelfde bent. En dat maakt jou juist bijzonder. Ja, dat maakt het hele liefdesplaatje heel erg bijzonder. Ja, een hele mooie gana gebracht door Arijit Singh on the vocals. Ja, een prachtige gana dat heel veel, maar dan ook heel veel impact met zich meebrengt. Ja, en zo blijven we hangen bij de stem van Arijit Singh. Ar is bar, gana kanam he, sukoon. Ja, ook één gana. Die enorm lang blijft hangen in je hoofd.

वो सुकून शायद मुझसे ही है, मुझ में ही था और मुझ में ही है. यहाँ प्रार्थक मोई गाना का नाम है सुकून. En draait het om sukoon, dan gaat het om rust. En dan hoef je niet verder te rennen, hoef je niet harder te zoeken. Want de echte sukoon, de echte rust, die zit al in jou. En soms moet je gewoon even stil zijn en heel even diep naar binnen luisteren. Ja, Ganakanam Rahas Sukoon, prachtig mooi gezongen door Arijit Singh. En dat is toch wel weer een rustige, diepe Gana dat je eraan herinnert dat de rust die je zoekt misschien al in jezelf te vinden is. Dus ja, sluit even je ogen, adem uit en luister. En wellicht vind je dan jouw moment van stilte. Ja, zo hoor je de beste hits en de heerlijkste Gana hier bij Ujjala Radio Arwobhi Amit Jairamkezat. Ghana, waar je energie van krijgt. Ghana, dat je eventjes doet nadenken. Maar vooral Ghana, dat je lekker doet ontspannen.

Prachtig, mooi. De stem van Kailash Kher, Organic Ramhe Yara Bichara. Ja, een prachtige mooie gana die hoort bij Ujala Radio. Geniet van elk moment, geniet van elke dag. En geniet van elk uur hier bij Ujala Radio. Want de beste hits en de heerlijkste gana zijn alleen hier geselecteerd. En die hoor je alleen hier bij Dunia Kamashur, Hindustani Hit Radio.

Ja, en Ghana, wat gaat over het waarderen wat je hebt en het geluk vinden in de kleine dingen van het leven. Het vertelt dat zelfs als iets maar half of klein lijkt, het soms meer dan genoeg kan zijn om blij te zijn en om gelukkig te zijn. Ja, en dat is toch wel waar het om gaat in het leven, toch? Ja, deze Ghana benadrukt positiviteit, dankbaarheid en genieten van het moment. Ja, de heerlijkste hits en de beste Ghana Oris waar Diljit Dosanjh. Ja, is ook afkomstig van zijn album Aura.

Ja, de heerlijke stem van Diljit Dosanjh. Ja, ook een artiest die niet meer weg te denken is. Vooral in de Punjabi en Bollywood industrie. Ja, en hij staat vooral bekend om zijn charismatische uitstraling en zijn veelzijdige zangstijl. En ja, ook het combineren van traditionele Punjabi invloeden met de moderne pop en hip-hop. Ja hoor, Ganaka naam heet Charmer en daarmee zegt hij hoe iemand charme en uitstraling hem helemaal in beslag hebben genomen, helemaal overnemen. Ja, hij beschrijft hoe elk klein detail, zelfs als een oorbel, haar ogen en haar lach hem wakker houdt. En zo gaat dat in deze Gana Charmer. Ja, een andere grote artiest die ook niet meer weg te denken is, is Guru Randhawa. En hem hoor je in deze heerlijke Ghana.

live vanuit de Hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. Bestaat 40 jaar.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Binnenkort jarig door Janemdin heet, door Salgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kizika moende sanskar heet. Ujala Radio per vermaaisch aap deze te heet. Pandra vermaaisch voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Ujala presents the greatest voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Ujala's Brasa Mila Fest Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Orha, Tunabhul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by UTix.nl en Ujjal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujjala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujjala.nl.
2: Dit is het Ujjala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De Houthis in Jemen melden een aanval met drones en raketten op de oliesector in Saoedi-Arabië, gericht tegen Aramco-locaties in Jizan en Yanbu. Op social media is er ook boven Jizan te zien. Saoedi-Arabië bevestigt de aanvallen niet officieel, al melden anonieme bronnen dat bij Yanbu twee ballistische raketten zijn onderschept. Koningin Maxima bezocht vanmiddag het Pride Park in het Vondelpark, voorafgaand aan de opening van World Pride 2026. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers uit de LHBTQI+ gemeenschap en noemde het bezoek een historisch moment. Bij de eerder gehouden Pride Walk vanaf de Dam waren zo'n 10.000 mensen aanwezig. Een onbekende groep jongeren gooit al maandenlang in het weekend 's nachts fietsen op de weg bij bushaltes om vervolgens vanuit de bosjes te kijken of de automobilisten erop botsen. Dat meldt het AD. De politie noemt dit levensgevaarlijk. Het gebeurt vooral bij het busstation in Brielle en de halte in Zwartewaal, met ook meldingen uit Rokanje en Oostvoorne. En de weersomstandigheden bij Bordeaux zijn iets gunstiger voor de bestrijding van de grote natuurbranden daar. Toch blijven de autoriteiten alert. Uit voorzorg zijn opnieuw 57.000 mensen geëvacueerd. Sinds het uitbreken van de branden moest in totaal al 167.000 mensen hun huis verlaten. Volgens de Franse regering is Bordeaux zelf voorlopig niet direct in gevaar. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
1: Ujjala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujjala Radio is er voor ons allemaal.
0: Dit is Ujjala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujjala nog groter. Tujanito, Ujjala Radio, feel the energy.

twee dagen duizenden smiles. Brazzafest. De super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Pak jouw voordeel en bestel vandaag nog via brazzafest.nl. Doe je toch?

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A Vermaaij op Ujala Radio. Pandra Vermaaij, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Yes, Brass Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brass Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment. Culture, food, music, dance and show. 10,000 party beers. 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment. Food plaza and lounge.
1: Let's go.
0: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar. Brass Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brass Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brass Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizar, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netra, Umar en Squad met Umar, Huyana en featuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wax at Vika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnier, Fardin en Vinay. Brass Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Natch Nation, Dilse Dance, Jazzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lonwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brassafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brassafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brassafest, get it now on brassafest.nl. Brassafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ, हर एक गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है Ujala Radio. DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland. तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bijna alle provincies maken zich zorgen over de Nederlandse infrastructuur. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. De Merwedebrug, vorige week nog afgesloten voor vrachtverkeer vanwege verzwakt staal in de boogconstructie, staat symbool voor een landelijk probleem. Projecten liggen stil en onderhoud wordt uitgesteld door het Rijk, wat kan leiden tot verkeersoverlast, onveilige situaties en overlast voor omwonenden. De Houthis in Jemen melden een aanval met drones en raketten op de oliesector in Saoedi-Arabië, gericht tegen Aramco-locaties in Jizan en Yanbu. Op social media is er ook boven Jizan te zien. Saoedi-Arabië bevestigt de aanvallen niet officieel, al melden anonieme bronnen dat bij Yanbu 2 ballistische raketten zijn onderschept. Koningin Maxima bezocht vanmiddag het Pride Park in het Vondelpark, voorafgaand aan de opening van World Pride 2026. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers uit de LHBTQI+ gemeenschap en noemde het bezoek een historisch moment. Bij de eerder gehouden Pride Walk vanaf de Dam waren zo'n 10.000 mensen aanwezig. Een onbekende groep jongeren gooit al maandenlang in het weekend 's nachts fietsen op de weg bij bushaltes om vervolgens vanuit de bosjes te kijken of de automobilisten erop botsen. Dat meldt het AD. De politie noemt dit levensgevaarlijk. Het gebeurt vooral bij het busstation in Brielle en de halte in Zwartewaal, met ook meldingen uit Rokanje en Oostvoorne. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Het aftellen is begonnen. De super early bird tickets voor Brazzaville zijn bijna uitverkocht. Wacht niet tot het te laat is. Bestel nu jouw tickets op brazzaville.nl.

0: groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Aan Christopher Uitvaart Verzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Aan Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Aan Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op aanchristopher.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Bijna alle provincies maken zich zorgen over de Nederlandse infrastructuur. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. De Houthis in Jemen melden een aanval met drones en raket op de oliesector in Saoedi-Arabië. Koningin Maxima bezocht vanmiddag het Pride Park in het Vondelpark, voorafgaand aan de opening van de World Pride. Een onbekende groep jongeren gooit al maandenlang in het weekend 's nachts fietsen op de weg bij de bushaltes. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Tejar hoja, tejar hoja, tejar hoja. Sunnamalo. Ujala. Laar he Ujala Brasa Mela Fest. Indoor Summer Edition Den Haag me. Food, music, dance, shop, market culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Tutayar hoja. Oud jaldi sapan tikkel grillen. Brasa Fest. Zaterdag 29. En zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag me. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire.
2: ...24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Meer dan 2500 dansers trokken vanmiddag door het centrum van Rotterdam tijdens het zomercarnaval, bekeken door duizenden bezoekers bij zo'n 25 graden. De 42e editie verliep feestelijk en zonder grote problemen. Queen Mirjana Richardson is de eerste moeder die de titel krijgt sinds die regel verviel. De brandweer bij de badplaats Biscarrosse in Zuidwest-Frankrijk meldt vooruitgang bij het bestrijden van de hevige bosbranden ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. Een grote inzet van middelen bracht de brand gedeeltelijk tot stilstand. Veel hangt nog af van het weer. Zo'n 30.000 geëvacueerden kunnen nog niet terugkeren. Bijna alle provincies maken zich zorgen over de Nederlandse infrastructuur. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. De Merwedebrug, vorige week nog afgesloten voor vrachtverkeer vanwege verzwakt staal in de boogconstructie, staat symbool voor een landelijk probleem. Projecten liggen stil en onderhoud wordt uitgesteld door het Rijk, wat kan leiden tot verkeersoverlast, onveilige situaties en overlast voor omwonenden. De Houthis in Jemen melden een aanval met drones en raketten op de oliesector in Saoedi-Arabië, gericht tegen Aramco-locaties in Jizan en Yanbu. Op social media is er ook boven Jizan te zien. Saoedi-Arabië bevestigt de aanvallen niet officieel, al melden anonieme bronnen dat bij Yanbu 2 ballistische raketten zijn onderschept. En dan tot slot het weer. Vrijwel helder en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Voel de vibes. Proef de sfeer. Razafest wacht op jou. De super early bird tickets zijn bijna weg. Wees er snel bij en bestel jouw tickets nu op razafest.nl. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

Brass Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brass Fest Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, shop. Remix. 10,000 party beats. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brassafest.

met Kirin Kitaar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Dimes met Abid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay, Randhir, D-Wax, Sadvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met

0: and Dansgroepen, Naj Nation, Dilsy Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachaniya Londwan Kinaj, DJ Shahid and MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Ujala, Larehe, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Valihonge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Mizaam Vagidozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De politie ontdekte vrijdagavond een ondergrondse hennepkwekerij met bijna 200 planten in een bedrijfspand in Edam. De speurhond wees agenten naar de ingang, verstopt onder een luik. De eigenaars stalen stroom en water voor de kwekerij. Planten en apparatuur zijn vernietigd en het pand is gesloten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Meer dan 2500 dansers trokken vanmiddag door het centrum van Rotterdam tijdens het zomercarnaval, bekeken door duizenden bezoekers bij zo'n 25 graden. De 42e editie verliep feestelijk en zonder grote problemen. Queen Mirjana Richardson is de eerste moeder die de titel krijgt sinds die regel verviel. De brandweer bij de badplaats Biscarrosse in Zuidwest-Frankrijk meldt vooruitgang bij het bestrijden van de hevige bosbranden ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. Een grote inzet van middelen bracht de brand gedeeltelijk tot stilstand. Veel hangt nog af van het weer. Zo'n 30.000 geëvacueerden kunnen nog niet terugkeren. Bijna alle provincies maken zich zorgen over de Nederlandse infrastructuur. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. De Merwedebrug, vorige week nog afgesloten voor vrachtverkeer vanwege verzwakt staal in de boogconstructie, staat symbool voor een landelijk probleem. Projecten liggen stil en onderhoud wordt uitgesteld door het Rijk, wat kan leiden tot verkeersoverlast, onveilige situaties en overlast voor omwonenden. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Mehu Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Food, music, shopping, dansen en één groot feest. Dat is Brazzafest. De super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Mis het niet. En regel vandaag nog je tickets op brazzafest.nl. Doe jou die keur. Brazzafest.nl per Toegeriedlee. De super early bird ticket.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De politie ontdekte vrijdagavond een ondergrondse hennepkwekerij met bijna 200 planten in een bedrijfspand in Edam. Meer dan 2500 dansers trokken vanmiddag door het centrum van Rotterdam tijdens het zomercarnaval. De brandweer bij de badplaats Biscarros in Zuidwest-Frankrijk meldt vooruitgang bij het bestrijden van de hevige bosbranden. Bijna alle provincies maken zich zorgen over de Nederlandse infrastructuur. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: Jala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. De politie ontdekte vrijdagavond een ondergrondse hennepkwekerij met bijna 200 planten in een bedrijfspand in Edam. De speurhond wees agenten naar de ingang, verstopt onder een luik. De eigenaars stalen stroom en water voor de kwekerij. Planten en apparatuur zijn vernietigd en het pand is gesloten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Meer dan 2500 dansers trokken vanmiddag door het centrum van Rotterdam tijdens het zomercarnaval. Bekeken door duizenden bezoekers bij zo'n 25 graden. De 42e editie verliep feestelijk en zonder grote problemen. Queen Mirjana Richardson is de eerste moeder die de titel krijgt sinds die regel verviel. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: Brazzafest komt eraan. De super early bird tickets vliegen de deur uit en zijn bijna uitverkocht. Wacht niet te lang en score jouw tickets vandaag nog op brazzafest.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: You are, omdat jij bijzonder bent.
4: Sangeet ka safar jari hai Ujala Radio par.

You are. Ujala Radio Headlines. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechts-liberale partij aangewezen als presidentskandidaat. Een 45-jarige Nederlandse toerist is vermist geraakt op het Comomeer nadat hij te water sprong om zijn zoon te redden. De politie ontdekte vrijdagavond een ondergrondse hennepkwekerij met bijna 200 planten in een bedrijfspand in Edam. Meer dan 2500 dansers trokken vanmiddag door het centrum van Rotterdam tijdens het zomercarnaval. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.
2: Oh my God!

Ujalas, Brasa, Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag, Food, Music, Dance, Shop, Market, Culture, Family Entertainment, Taste, Bollywood Vibes en Beats, Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, India Event Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Is jouw business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

0: Jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond. Ik ben Frank van der Klucht. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al tienduizenden hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. De politie ontdekte vrijdagavond een ondergrondse hennepkwekerij met bijna 200 planten in een bedrijfspand in Edam. De speurhond wees agenten naar de ingang, verstopt onder een luik. De eigenaars stalen stroom en water voor de kwekerij. Planten en apparatuur zijn vernietigd en het pand is gesloten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
4: Brazafest, één festival, twee dagen, duizenden smiles. Brazafest, de super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Pak jouw voordeel en bestel vandaag nog via brazafest.nl. Doe je toch?

उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए दौर खाती है और हाँ तू मांगे हैगा Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are. Omdat jij bijzonder bent.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechts-liberale partij aangewezen als presidentskandidaat. Een 45-jarige Nederlandse toerist is vermist geraakt op het Comomeer nadat hij te water sprong om zijn zoon te redden. De politie ontdekte vrijdagavond een ondergrondse hennepkwekerij met bijna 200 planten in een bedrijfspand in Edam. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: करा है रा
1: यू आर यू आर यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज गुडनाइट. Ik ben Frank van der Klucht. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in het stadspark Tiergarten. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtsliberale partij aangewezen als presidentskandidaat. Een 45-jarige Nederlandse toerist is vermist geraakt op het Comomeer nadat hij te water sprong om zijn zoon te redden.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: Lugiano Radio. You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: You are Hamesha.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in het stadspark Tiergarten. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtsliberale partij aangewezen als presidentskandidaat. Een 45-jarige Nederlandse toerist is vermist geraakt op het Comomeer nadat hij te water sprong om zijn zoon te redden.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.

ठोकरें आ रही हर कदम पर नजर, ठोकरें आ रही हर कदम पर नजर।

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige